0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg afgelopen avond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jetten na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. In San Diego hebben twee schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Hij zei toen dat hij zoveel geld niet had. Om de borgsom toch te kunnen voldoen zou hij hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. In San Diego hebben 2 schutters een aanslag gepleegd op de grootste moskee van de Amerikaanse stad. Daarbij hebben ze 3 mannen gedood. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners, 1 van 17 en 1 van 19. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig dicht bij de moskee. Ze hebben volgens de politie zelf een einde aan hun leven gemaakt. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Door de lange wachtrijen op Schiphol hebben enkele honderden mensen maandag hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er de komende dag weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds gisteren werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon 's middags met een pro-Palestina-protest. Betogers riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur 's avonds heeft de politie de twee panden ontruimd. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet meteen kon betalen. Dat zou nu, dankzij donaties van prominente Oekraïners, toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Station.
1: Dit is 105. Het is 5 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Boliviaanse stad La Paz is het tot confrontaties gekomen tussen aanhangers van oud-president Morales en de politie. Er zijn zeker 90 mensen gearresteerd. De demonstranten eisten het aftreden van president Paz. Duizenden aanhangers van Morales gingen 's middags de straat op in de politieke hoofdstad La Paz en bestormden overheidsgebouwen. De politie greep in en gebruikte onder meer traangas, waarna demonstranten vuurwerk en stenen teruggooiden. De leider van de protesten wordt vervolgd voor terrorisme. De baas van de publieke omroep van Moldavië is opgestapt. Dat gebeurde na ophef over het lage aantal punten dat de Moldavische jury gaf aan Roemenië tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Buurland Roemenië kreeg maar 3 punten van de jury. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek op sociale media, zowel in Moldavië als in Roemenië. De kwestie ligt gevoelig, omdat Moldavië en Roemenië nauwe historische, culturele en taalkundige banden hebben. De omroepbaas benadrukt dat hij het inhoudelijk oneens was met de jury, maar dat hij als eindverantwoordelijke toch opstapt. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. De komende ochtend neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Volgens het rapport zijn de feeds, de gepersonaliseerde berichtenstroom die gebruikers te zien krijgen, aantoonbaar riskant voor de democratie. Ze beïnvloeden wat burgers zien en wie zij volgen. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een meldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag, of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Julien Dom. Een verbod op fatbikes in Heemstede komt er voorlopig niet. De gemeente zei eerder wel zo'n verbod te overwegen, maar concrete plannen liggen er nu niet. Volgens een woordvoerder wacht Heemstede eerst op landelijke regels. En tot die tijd richt Heemstede zich vooral op handhaving. Sinds vorig jaar zijn er regelmatig dan ook controles op fatbikes, onder meer met een rollerbank om te kijken of ze zijn opgevoerd. Bevrijdingspop Haarlem heeft een nieuwe voorzitter. Pim van Strien neemt de taken over van Bernd Snijders, die de afgelopen 6 jaar aan het hoofd stond van het festival. Van Strien was eerder Tweede Kamerlid voor de VVD en hield zich daar bezig met cultuur. Tijdens corona zette hij zich in voor steun aan festivals en culturele organisaties. Nu is hij wethouder in Noordwijk, maar hij woont in Haarlem. Het festival wil de boodschap van vrijheid de komende jaren nog duidelijker overbrengen. Onder meer via artiesten, het kinderfestival en nieuwe samenwerkingen. Een 57-jarige man uit Haarlem is gisteren opgepakt voor brandstichting. En dat gebeurde recht tegenover het politiebureau aan de Koude Hoorn. Agenten waren er dan ook snel bij en begonnen meteen met blussen, totdat de brandweer het overnam. Daardoor was het vuur snel onder controle, maar de auto raakte wel beschadigd. De verdachte, die zit vast en wordt verhoord. En Haarlem wordt langzaamaan klaargestoomd voor de stripdagen eind deze maand. Afgelopen weekend beschilderden jonge makers op meerdere plekken panelen met hun eigen stripkunst. Volgens de voorzitter van het evenement krijgen jonge tekenaars vaak te weinig aandacht. En daarom is er deze editie vooral aandacht voor net afgestudeerde makers. De stripdagen in Haarlem die zijn op zaterdag 30 en zondag 31 mei. In de hele stad zijn dan exposities te zien en de organisatie verwacht tienduizenden bezoekers.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers, zegt SOA AIDS Nederland. Bij een meldpunt kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, met name over een onveilige werkomgeving. Twee schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met drukte op de A7 van Horen naar Zaanstad. Tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend nu 10 minuten vertraging in 7 kilometer file. En op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar. Tussen Heerhugowaard en de aansluiting met de A9 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Zo zouden ze vaak worden gedwongen om zonder condoom te werken. Sekswerkers zeggen dat ze ook geregeld onder druk worden gezet door exploitanten.
4: Ik kan daarvoor denken aan dreigende boetes, ongewenste looninhoudingen. En dat kan niet. Sekswerkers hebben net als andere mensen recht op veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
3: Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat 3 nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep allesbehalve soepel. Er ontstonden enorme rijen. Ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen, zegt het commissariaat van de media. Vooral jongeren halen steeds meer nieuws en informatie van platforms als TikTok en Instagram.
5: Het stelt ons op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
3: De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet kon betalen. Dat zou nu dankzij donaties van prominente Oekraïners toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en later valt er af en toe een bui en het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang, met vooral drukte op de A7 van Horen naar Zaanstad. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend, 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Alkmaar en Uitgeest, 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
7: Goedemorgen, het is dinsdag vandaag, het is dinsdag 19 mei om precies te zijn.

Change the Reaction. De kettingreactie is weer begonnen. Zo even na 7 hier op 105 deze dinsdagmorgen. Leuk dat je erbij bent vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Wij zijn Haarlem 105, oftewel 105 in bedrijf voor Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en alles. Iedereen die erbij wil horen getuige van wil zijn. Het maakt allemaal niet zo verrekt veel uit natuurlijk. Je bent van harte welkom tot 10 uur. Het ochtendprogramma vandaag de dag vandaag. De dinsdag 19 mei. Op weg naar de Pinkse dagen, zullen we maar zeggen. Nog 3 keer vergop is deze week ook weer geweest. Eens even kijken. Muziek, nieuws, informatie, weer, verkeer en wellicht nog meer tussen nu en 10 uur. En om 10 uur is het gewoon weer tijd op deze dinsdagmorgen voor Jan Gaals met Haarlem Berg. Zover is het nog niet natuurlijk.

Dan Crown, Hold Me Closer. Kom even dichterbij zitten natuurlijk. Hou hem elkaar even goed vast. En bij de tijd, bij de les op deze dinsdagmorgen. Niet met collega Rob Jonker. Rob zit een beetje in de laatste fase van zijn vakantieperiode. Maar deze dinsdag is hij er nog niet. En neem ik door de deur zwaar. Dus nu.

Tina Turner. It takes two. En dat op de dinsdagmorgen. Harlem onder 5 tot 10 uur. Het ochtendprogramma Vandaag de dag. Vandaag de dinsdag.

Lizzo. Gaat over een bitch. En dat op de dinsdagmorgen. Houd dat maar even vast.

0: uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Jeroen van der Boom, hoor, je bent zo, dat de dinsdagmorgen. Haarlem 105, het ochtendprogramma. Vandaag de dag, vandaag de dinsdag, nog door tot 10 uur. Maar

morgen lukt misschien, maar hoe zit het vandaag? Ruben Annink, het kader van de muziek uit de buurt. Dat Haarlem 105. Dat lukt misschien. Inderdaad. We wachten het af, zullen we maar zeggen. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Wij zijn 105 in bedrijf voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Het ochtendprogramma nog tot aan 10 uur. Dat is nog een eind weg. Zometeen de editie van 7:30. Van het Haarlem 105 niet.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Julien Dom. Een verbod op fatbikes in Heemstede komt er voorlopig niet. De gemeente zei eerder wel zo'n verbod te overwegen, maar concrete plannen liggen er nu niet. Volgens een woordvoerder wacht Heemstede eerst op landelijke regels. En tot die tijd richt Heemstede zich vooral op handhaving. Sinds vorig jaar zijn er regelmatig dan ook controles op fatbikes. Onder meer met een rollerbank om te kijken of ze zijn opgevoerd. Lange rijen voor de security gisteren op Schiphol. Bij meerdere vertrekhallen stonden reizigers tot ver achter de incheckbalies te wachten. Sinds gisteren werkt de luchthaven met een nieuwe opzet voor de beveiliging. En daarmee zou chaos zoals in eerdere jaren voorkomen moeten worden. Toch verliep de dag alles behalve soepel. Voor de komende dagen is het onbekend of er ook lange wachtrijen worden verwacht. Bevrijdingspop Haarlem heeft een nieuwe voorzitter. Pim van Strien neemt de taken over van Bernd Snijders, die de afgelopen 6 jaar aan het hoofd stond van het festival. Van Strien was eerder Tweede Kamerlid voor de VVD en hield zich daar bezig met cultuur. Tijdens corona zette hij zich in voor steun aan festivals en culturele organisaties. Nu is hij wethouder in Noordwijk, maar hij woont in Haarlem. Het festival wil de boodschap van vrijheid de komende jaren nog duidelijker overbrengen. Onder meer via artiesten, het kinderfestival en nieuwe samenwerkingen. En Haarlem wordt langzaamaan klaargestoomd voor de stripdagen eind deze maand. Afgelopen weekend beschilderden jonge makers op meerdere plekken panelen met hun eigen stripkunst. Volgens de voorzitter van het evenement krijgen jonge tekenaars vaak te weinig aandacht. En daarom is er deze editie vooral aandacht voor net afgestudeerde makers. De stripdagen in Haarlem die zijn op zaterdag 30 en zondag 31 mei. In de hele stad zijn dan exposities te zien en de organisatie verwacht tienduizenden bezoekers.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door het Europese migratiepact dat op 12 juni ingaat, zal de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink toenemen. De gemeente Westerwolde en andere betrokken organisaties vrezen voor chaotische situaties, omdat Ter Apel dan het enige aanmeldcentrum in Nederland voor asielzoekers zal zijn. Burgers kunnen minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen door sociale media en algoritmes die bepalen wat ze te zien krijgen. En dat is in strijd met het publieke belang, zegt het commissariaat van de media. Volgens de toezichthouder zijn de algoritmes aantoonbaar riskant voor de democratie. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui bij 14 tot 17 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend 11 kilometer met een kwartier vertraging. A10 Noord richting Zaanstad tussen Landsmeer en de Koentunnel 3 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. En 242 van Middenmeer naar Alkmaar tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9 6 kilometer file en daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Caro en Greatness. Hier op 105 van deze dinsdagmorgen. Niet met collega Rob. Rob is nog op en met vakantie. Ja, dus daar heeft hij ook recht op. En dat moet allemaal doorgaan natuurlijk. Danny Vera en...

Maroon 5, This Love, op de dinsdagmorgen. Haarlem 105, of zo, 105 in bedrijf op de dinsdagmorgen, deze 19e mei. Leuk artikel gisteren in, bij de collega's van het HD, daar moet je ook eerlijk in zijn. Dat sprak mij wel aan, Citroën SM. Nou, leuk artikel, dat is een prachtige Citroën. Ja, wel een klassieker uit die periode. Johan Cruijff had er eentje en daarmee werd dat hele model ook bekend in Nederland. Hij werd gemaakt tussen 1970 en 1975. Er zat een zescilinder Maserati motor in. Moet je nu eens mee aankomen, zeg maar. Een hydropneumatische veersysteem van Citroën. Nou, ik heb jarenlang Citroën gereden, ook met dat hydropneumatische veersysteem. Rijdt erg lekker, was jammer dat ze ermee ophielden. Maar goed, alles went, ook weer een keer natuurlijk. Maar een leuk artikel, die ging er tot zeker na over. Die waren met een tocht bezig door het Nederland. De Nederlandse Citroën SM Club. Als je dat zo achter elkaar zegt, dan zou je er een hele andere betekenis bij kunnen bedenken.

Train hoorde je in The Weeknd. Ja. Het Pinkse Weekend komt eraan, dus de komende week, komend weekend. Maar zometeen eerst het NOS Journaal van 8 uur.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
4: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
3: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus en zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
5: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon. And we were concerned and putting our heads down inside the house.
3: De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed en een vrije en geïnformeerde mening vormen. En dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet al te druk. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad, daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit A van Hoorn en Purmerend, 6 kilometer. A10 Noord richting Zaanstad, tussen Landsmeer en de Koentunnel, 4 kilometer. En op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar, tussen Alkmaar en de aansluiting met de A9, 5 kilometer. In alle gevallen is de vertraging zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Bob Evers.
7: Die heet je even achter van harte welkom bij het ochtendprogramma. We gaan nog door tot 10

0: Kentray, Duran Duran. Tot aan het begin van de tweede uur van het ochtendprogramma op deze dinsdagmorgen, 19 mei vandaag. Niet met collega Rob, maar met Bob. Tot aan 10 uur. Ik heen door de deur zwaar op deze dinsdag. Dan ga ik komende donderdag nog een keertje doen. Ja, normaal zit daar Benito van Amersfoort. Die is er wel, maar die is er nu op de vrijdag. Hebben we dat even omgedraaid. Vast onderdeel wel deze week. Pedro van Looy. Ik had nog ergens van op aan wat de programmering betreft natuurlijk. Want morgen is hij er al tussen 7 en 10. Tot 10 uur. Het ochtendprogramma op deze dinsdagmorgen. 19 mei vandaag. Muziek, nieuws, informatie, weer verkeer. En wellicht nog wat meer of wat minder.
1: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.

Alex Warren van de Fever Dream. Ik zei het al, de gemeenteraad van Haarlem gaat later dit jaar opnieuw met elkaar in discussie en alles bespreken over de wijze van financiering van de kerstmarkt in Haarlem. Even voor alle duidelijkheid en misverstanden te voorkomen. Het gaat niet om de editie van dit jaar, 2026. Maar hoe wil men verder richting de komende jaren, zeg maar. Het is wel handig om daar een beetje duidelijkheid over te gaan scheppen. En de kerstmarkt is voor Haarlem toch heel belangrijk. Je leest er alles over op Haarlem 105, op onze eigen website www.haarlem105.nl. Veel bijdragen van onze redactie daar te vinden.

Blanco met de nieuwe Sophia. Ja, ja, ja. Ik zei het al, de Haarlemse kerstmarkt hoeft niet te concurreren met andere evenementen in Haarlem. Als het gaat om gemeentelijk subsidiegeld. Of als heel artikel kom je tegen op onze eigen website. Bijdrage van Naomi Prent. Al daar te lezen op www.haarlem105.nl. Straks meer daarover.

Cock Robin en The Promise You Made, ergens uit de midden jaren 80, 85, 86, 87, nou, 85 of 86. Laten we het daar maar even op houden op deze dinsdagmorgen. Goedemorgen.

0: Wyatt, Flores, Drive All Night. Dat waarschijnlijk over de 24 uur van de Nürburgring met Max Verstappen. Het was wel een spektakel afgelopen weekend. Het liep even iets anders af dan de bedoeling was natuurlijk. Maar goed, zometeen het Haarlem 105 nieuws editie van 8:30.
1: Let's go, girls.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Julien Dom. Een verbod op fatbikes in Heemstede komt er voorlopig niet. De gemeente zei eerder wel zo'n verbod te overwegen, maar concrete plannen liggen er nu niet. Volgens een woordvoerder wacht Heemstede eerst op landelijke regels. En tot die tijd richt Heemstede zich vooral op handhaving. Sinds vorig jaar zijn er regelmatig dan ook controles op fatbikes. Onder meer met een rollerbank om te kijken of ze zijn opgevoerd. Een 57-jarige man uit Haarlem is gisteren opgepakt voor brandstichting. En dat gebeurde recht tegenover het politiebureau aan de Koude Hoorn. Agenten waren er dan ook snel bij en begonnen meteen met blussen, totdat de brandweer het overnam. Daardoor was het vuur snel onder controle, maar de auto raakte wel beschadigd. De verdachte, die zit vast en wordt verhoord. Lange rijen voor de security gisteren op Schiphol. Bij meerdere vertrekhallen stonden reizigers tot ver achter de incheckbalies te wachten. Sinds gisteren werkt de luchthaven met een nieuwe opzet voor de beveiliging. En daarmee zou chaos zoals in eerdere jaren voorkomen moeten worden. Toch verliep de dag alles behalve soepel. Voor de komende dagen is het onbekend of er ook lange wachtrijen worden verwacht. En Haarlem wordt langzaamaan klaargestoomd voor de stripdagen eind deze maand. Afgelopen weekend beschilderden jonge makers op meerdere plekken panelen met hun eigen stripkunst. Volgens de voorzitter van het evenement krijgen jonge tekenaars vaak te weinig aandacht. En daarom is er deze editie vooral aandacht voor net afgestudeerde makers. De stripdagen in Haarlem die zijn op zaterdag 30 en zondag 31 mei. In de hele stad zijn dan exposities te zien en de organisatie verwacht tienduizenden bezoekers.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een schietpartij in het zuiden van Spanje zijn zeker 2 mensen gedood en raakten 4 anderen zwaar gewond. De dader sloeg op de vlucht, maar is later opgepakt. Volgens Spaanse media is de verdachte een familielid van een van de slachtoffers. Huizenkopers krijgen nog lang niet altijd zicht op hoeveel er op een huis is geboden. Sinds een aantal jaren is het voor makelaars verplicht om de biedingen bij te houden in een biedlogboek. Maar volgens Vereniging Eigen Huis kreeg slechts een derde van de huizenkopers dit logboek vorig jaar in te zien. En in Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. Het is niet bekendgemaakt in welk ziekenhuis in Duitsland ze liggen. Het weer, de bewolking neemt toe en daarmee ook de kans op een bui. Het wordt vanmiddag tussen de 14 en 17 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet al te druk. Er staan een paar files op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Apkoude en knooppunt Amstel 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 6. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. De N9 Alkmaar-Den Helder is in beide richtingen dicht tussen Schorrel en Bergen. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De vertraging valt mee, zo'n 10 minuten nu. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. En dit duurt waarschijnlijk nog tot 9 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Mark Broussard, Fire. Deze dinsdagmorgen, het ochtendprogramma nog tot aan 10 uur. Vandaag de dag, vandaag de dinsdag. Het is 19 mei vandaag. En aandacht voor een nieuwe muziek. Onder meer van Dean Lewis. Hier op 105 deze dinsdagmorgen. Seconds Before the Sunrise.

0: Sam Henschel, Hair Down. Geldt ook voor mij, het zal wel hair, zit het niet meer op. Maar goed, een beetje positief blijven natuurlijk.
1: Muziek uit de buurt. Haarlem 105.
0: Inderdaad, vast onderdeel in de programmering hier op 105. Zeker ook in dat Trostop-programma is natuurlijk de muziek uit de buurt. Samen met onze computer heb ik er eentje uitgezocht. Het is deze geworden van Alan Clark en... No.

Glenn Clark. Zo heet hij ook. This ain't gonna work. Het is steun voor vergroening en verlaging van de snelheid op de kleine houtweg hier in Haarlem. Er is wel kritiek op de gevaarlijke U-bocht die daar in de plan is opgenomen. Nou, het definitief ontwerp voor de herinrichting van de kleine houtweg lijkt een beetje toch op steun van de meerderheid van de Haarlemse gemeenteraad te kunnen rekenen. Lees allemaal op onze eigen website www.haarlemonderdwijf.nl. Bijdrage van onze Naomi Prent. In de plan namelijk wordt de weg versmald. Er komt meer groen en de maximumsnelheid gaat daarom laag naar, je raadt het al, een kilometer of 30. Nou, niet of 30, naar 30 kilometer per uur. Laten we het maar even heel concreet benoemen. Je leest er alles over op onze eigen website. Ik zei het al, www.haarlemonderdwijf.nl.

Williams. De Rock DJ. Ik weet niet of u wie het dan heeft natuurlijk. Zometeen het NOS Journaal van 9 uur.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact de druk in Ter Apel zal toenemen. Volgende maand wordt er een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen. In Ter Apel is dat nieuwe systeem klaar, maar het lukt de IND niet om dat ook te regelen voor het tweede aanmeldcentrum in Budel, zegt politiek verslaggever Ewald Kiewiet.
4: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
3: En dat was uiteraard niet de juiste quote. Die houdt u misschien nog te goed. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De dienst zegt dat er voldoende opgeschaald kan worden. Nu laat ik even Ewald Kiewiet horen.
5: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl ja, het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren. Alleen in Ter Apel dus.
3: Toch voorziet de IND dus geen problemen in Ter Apel. De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant die in Congo en 300 vermoedelijke besmettingen waren er. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. En dan gaan we nu naar het fragment wat ik net wilde doen. Mensen kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het Commissariaat voor de Media. Door de invloed van sociale media op nieuws en informatie bepalen algoritmes wat gebruikers te zien krijgen.
4: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
3: Er zijn al wetten om daar wat aan te doen, maar volgens de toezichthouder gebruikt de politiek die wetgeving nog te weinig. En na dit rommelige bulletin nog het weer. In het noorden en noordoosten eerst flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. En het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen is extra vertraging door een ongeluk tussen knooppunt Velsen en knooppunt Raasdorp. 9 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. De linkerrijstrook is dicht. Verder lost de ochtendspits op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Vinkeveen en knooppunt Amstel. 11 kilometer met 20 minuten vertraging. A10 Noord richting Zaanstad bij knooppunt Koenplein 5 met daar 10 minuten oponthoud. En op de A10 Zuid bij Amsterdam Buitenveldert richting Amersfoort 7 kilometer file. En daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Top Evers.
7: Even na 9 op deze dinsdagmorgen. Het is 19 mei vandaag.

0: Fun en Some Nights hier op 105 aan het begin van het derde en meteen weer het laatste uur van het ochtendprogramma op deze dinsdagmorgen. Niet met collega Rob, maar we hebben Bob nog even tot aan 10 uur. En om 10 uur maak ik weer tijd, plaats en ruimte voor goede vriend en radiocollega al heel veel jaren. Jan Gaals met de dinsdageditie Hoe kan het anders van Haarlem werkt. En hij neemt je mee naar 12 uur. Nou, dan zijn we al heel eind verder op deze dinsdagmorgen. Tot 10 uur vandaag de dag, vandaag de dinsdag. Muziek, nieuws, informatie, weerverkeer en wat ik nog wat meer wat zich nog aandient tussen nu en 10 uur. Maar even afwachten. En natuurlijk nieuwe muziek, onder meer van Friday.
1: Dit is 105, de radio van Haarlem, Heemstede en

Summer Rain Friday hier op 105. Pim van Strien is de nieuwe voorzitter van Bevrijdingspop en noemt dat een mooie en eervolle uitdaging. Lees allemaal op onze eigen website www.haarlem105.nl. Bijdrage van onze Kimberly Luske van onze eigen redactie. Strike.

Chris Brown, samen met Leon Thomas. Falling, nieuwe muziek hier op 105. Bevrijdingspop, ik zei het al, heeft een nieuw voorzitter in de persoon van Pim van Strien. Die neemt het voorzitterschap over van Bert Snijders. Straks meer erover. Je leest er alles over op onze eigen website trouwens.

0: Muziek van Kevin de Crawl en Chariot.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Ja, muziek uit de buurt, vast onderdeel van de programmering. En zeker ook in het format, in het ochtendprogramma. Dat is allemaal voorbij. Muziek uit de buurt. Deze uitgezocht voor je van Niels Geuzenbroek.

muziek uit de buurt met Niels Kruijsenburg hier op 105 in bedrijf. Het ochtendprogramma nog tot aan 10 uur op deze dinsdagmorgen, 19 mei vandaag. Zometeen de editie van 9:30 van het Haarlem 105 nieuws.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Julien Dom. Een verbod op fatbikes in Heemstede komt er voorlopig niet. De gemeente zei eerder wel zo'n verbod te overwegen, maar concrete plannen liggen er nu niet. Volgens een woordvoerder wacht Heemstede eerst op landelijke regels. En tot die tijd richt Heemstede zich vooral op handhaving. Sinds vorig jaar zijn er regelmatig dan ook controles op fatbikes. Onder meer met een rollerbank om te kijken of ze zijn opgevoerd. Bevrijdingspop Haarlem heeft een nieuwe voorzitter. Pim van Strien neemt de taken over van Bernd Snijders, die de afgelopen 6 jaar aan het hoofd stond van het festival. Van Strien was eerder Tweede Kamerlid voor de VVD en hield zich daar bezig met cultuur. Tijdens corona zette hij zich in voor steun aan festivals en culturele organisaties. Nu is hij wethouder in Noordwijk, maar hij woont in Haarlem. Het festival wil de boodschap van vrijheid de komende jaren nog duidelijker overbrengen, onder meer via artiesten, het kinderfestival en nieuwe samenwerkingen. Een 57-jarige man uit Haarlem is gisteren opgepakt voor brandstichting. En dat gebeurde recht tegenover het politiebureau aan de Koude Hoorn. Agenten waren er dan ook snel bij en begonnen meteen met blussen, totdat de brandweer het overnam. Daardoor was het vuur snel onder controle, maar de auto raakte wel beschadigd. De verdachte, die zit vast en wordt verhoord. En Haarlem wordt langzaamaan klaargestoomd voor de stripdagen eind deze maand. Afgelopen weekend beschilderden jonge makers op meerdere plekken panelen met hun eigen stripkunst. Volgens de voorzitter van het evenement krijgen jonge tekenaars vaak te weinig aandacht. En daarom is er deze editie vooral aandacht voor net afgestudeerde makers. De stripdagen in Haarlem die zijn op zaterdag 30 en zondag 31 mei. In de hele stad zijn dan exposities te zien en de organisatie verwacht tienduizenden bezoekers.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange gevangenisstraf, zegt het wetenschappelijk onderzoek en datacentrum. Zulke straffen kunnen nadelig uitpakken voor TBS'ers, voor wie het niet meer zo makkelijk is om eerder aan hun behandeling te beginnen. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. En twee vrouwelijke deelnemers van het populaire Britse tv-programma Married at First Sight hebben tegen de BBC gezegd dat ze tijdens de opnames zijn verkracht door de partner waaraan ze gekoppeld waren. Ze zeggen ook dat de makers van het tv-programma te weinig hadden gedaan om hen te beschermen. Omroep Channel 4 heeft alle uitzendingen verwijderd van de streamingsdiensten. Het weer in het noorden en noordoosten is flink wat zon. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen, en het wordt tussen de 14 en 17 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer...

0: Got the Doctrine of Love. Dylan Naganda hier op 105. Deze dinsdagmorgen in het ochtendprogramma. Nog tot aan 10 uur zijn we bezig.
1: Dit is de radio van Haag.

Nieuwe muziek. Boy Loco en Praise the You. Ik zei het al, Bevrijdingspop Haarlem heeft een nieuwe voorzitter gevonden in de persoon van Pim van Strien, die het voorzitterschap overneemt van Bernd Snijders. Laatste liet eerder bij ons weten nog wel betrokken te blijven bij het festival, maar niet duidelijk nog in welke rol. Daarnaast heeft het bestuur van Bevrijdingspop Linda Vos toegevoegd als vicevoorzitter in het bestuur. En met die wijzigingen werkt de organisatie van Bevrijdingspop verder aan de ontwikkeling en toekomst van het grootste bevrijdingsfestival van Nederland. Pim van Strien was van 2021 tot en met 2024... lid van de Tweede Kamer, hij deed voor de VVD met onder andere cultuur in de portefeuille. Dus dat zit wel goed geramd en gebeiteld, zeg maar. Het hele artikel van Kimberly Luske kom je tegen op onze eigen website www.haarlem105.nl. Daar vind je dus allemaal en veel meer bijdragen natuurlijk daar te vinden. Laat dat duidelijk zijn. En zoals we bestuursleden hebben, Renske Leijt is onlangs toegetreden tot het bestuur van de stichting Haarlem 105. Het bestuur zit toegevoegd. Nou, prachtig hè? Eens even kijken, wat hebben we nog? Gaan we even door tot 10 uur. Niet met collega Rob, maar met Bob nog eventjes. Ik heb deze nog eventjes van stal gehaald. Wolfman en Fat Baker en Never Too Much. Op de dinsdagmorgen.

en beter kan ik er niks aan toevoegen natuurlijk. De Potjesmarkt hier in Haarlem weer komende vrijdag vanaf 4 uur. De Raamvest en de Raamsingel weer vol met kramen. En tegen 2 uur 's nachts worden de laatste bloemetjes en plantjes dan verkocht. Dus ja, dat is alweer luilak natuurlijk. Dus als er nog iets aan over is van die traditie, komende zaterdag, nacht van vrijdag op zaterdag natuurlijk. Eens even kijken, wie hebben we hier?

Can't get you out of my head. Het zal ontmoeten dus door de Cardi B ook op deze dinsdagmorgen. Dat was dan de editie op deze dinsdagmorgen. Het is vandaag 19 mei. Niet met collega Rob, maar met Bob. Ik heb het met plezier voor je gedaan. Ik ben er weer komende... Ik moet even nadenken, want de programmering is een beetje op de kop gegaan deze week. Ik zou eerst op vrijdag zitten, maar ik zit nu gewoon overmorgen op de donderdag hier weer. Ja. Morgen trouwens met collega Pedro van Looij, dus dan weet je dat ook. En na het nieuws, Jan Gaus met de dinsdag editie van Haarlem Werkt.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Uit onderzoek blijkt dat die dan minder effectief is, die tbs... en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelde tbs... en minimaal 10 jaar celstraf. Dat is ruim 5 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het migratiepact dat op 12 juni ingaat betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De IND zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen zonder dat daar toestemming voor was. Tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw namen pathologen lichaamsdelen en organen weg van overledenen voor onderzoek. Daarna werden die zonder toestemming van de familie overhandigd aan het museum van de Universiteit van Tasmanië. In sommige gevallen werden ze ook tentoongesteld. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 19 mei. Goedemorgen.
2: Jan Gaus.
4: Dankjewel Bob Evers voor de afgelopen 3 uur maar lief. En dit is Vicious Z and the Worker.

worker. Dat zingen ze. The worker. Ik heb het nooit, ik heb het jarenlang heb ik het niet goed verstaan. De wodka, denk ik. Maar het is echt de worker, zeggen ze. Ja. Ah, ach, ach. Vicious E was dat. Goedemorgen, Haarlem 105 is dit. Op 19 mei. Leuk dat je er weer bij bent. Evi, de zangeres uit Amsterdam. Hier is Heat.

wel gewoon Evie uit Amsterdam. De Steermouth Mix en Heat. En Go To Jim. Go To Jim die was erbij bij 5 mei, Bevrijdingspop. En hij heeft nu een liedje uit samen met Antoon. En dat nummer dat heet Vergeten. Gaan de liedjes.

0: wanneer je nou precies Go To Jim hoort en wanneer je nou Antoon hoort, dat is, ontgaat mij ook een beetje, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja. Maar die Go To Jim die was in ieder geval bij het Bevrijdingspop op 5 mei voor Direct was hij daar. En dit is dan zijn nieuwe single Vergeten, tezamen met, ja, met Antoon dus. Goedemorgen, Haarlem 105. Het is al een lekkere classic van Hot Chocolate. Everyone's a winner.
1: Dit is Haarlem 105.

Show Me The Way. Kijk, even een klein stukje. Ja, met de geheugen opflitsen. En ik zie nog een nummer van hem in het systeem. Dat is dit nummer. Peter Frampton. Baby, I Love Your Way. Even kijken hoe dat gaat.

0: nu 2026. Heeft Peter Frampton een nieuw nummer uitgebracht. Breaking the Mold. Featuring... Even kijken.
1: It's true what they say.
0: Met Sheryl Crow, ja.
1: I'm walking the same damn way.

Frampton. Samen met Sheryl Crow kwam het toevallig tegen. En hij heeft ook al eens een keer een afscheidstournee gedaan. Maar nu duikt hij dan opeens op met deze nieuwe single. Hij heeft volgens mij ook een heel album uitgebracht met allemaal van dit soort nummers.

watermelon sugar. Ja, ja, Harry Styles. Je kan er niet omheen. Ontzettende mooie tour van hem in de Johan Cruijff Arena. En ja, dat is toch wel echt heel gaaf. Iedereen die ik daarover spreek, die daar naartoe is geweest, die zegt echt, nou, dat was echt dat ik niet willen missen. Dat is echt waanzinnig mooi dat hij het allemaal liefst even 10 concerten in Nederland. Ja, en dat is ook wel nodig, want anders kom je niet uit de kosten. Nee. Echt, wat een show.

0: van de platen die we hier bij Haarlem 105 zeer regelmatig draaien. En terecht ook, want het is zo'n lekker nummer. Dangerous Lover. Dangerous. Ja. 105. En wat ik wel lekker vind. Zo nu dan. Ja. Een lekkere dance classic draaien. Nee, je kan niet de auto, neem de kinderen maar mee. En alle rekeningen die daar liggen. Mooi verhaal.
1: De Haarlem 105 Dance Classic.
0: Het zijn de Imperial.

0: een dance classic die je niet zo vaak hoort op de radio. The Imperials and Who's Gonna Love Me. Ik heb straks voor je de nieuwe van Bakermat, Baker Matt en Rani en I Love Life en Prince, Sign of the Time.
1: Haarlem 105, nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Julien Dom. Een verbod op fatbikes in Heemstede komt er voorlopig niet. De gemeente zei eerder wel zo'n verbod te overwegen, maar concrete plannen liggen er nu niet. Volgens een woordvoerder wacht Heemstede eerst op landelijke regels. En tot die tijd richt Heemstede zich vooral op handhaving. Sinds vorig jaar zijn er regelmatig dan ook controles op fatbikes, onder meer met een rollerbank om te kijken of ze zijn opgevoerd. Lange rijen voor de security gisteren op Schiphol. Bij meerdere vertrekhallen stonden reizigers tot ver achter de incheckbalies te wachten. Sinds gisteren werkt de luchthaven met een nieuwe opzet voor de beveiliging. En daarmee zou chaos zoals in eerdere jaren voorkomen moeten worden. Toch verliep de dag alles behalve soepel. Voor de komende dagen is het onbekend of er ook lange wachtrijen worden verwacht. Bevrijdingspop Haarlem heeft een nieuwe voorzitter. Pim van Strien neemt de taken over van Bernd Snijders, die de afgelopen 6 jaar aan het hoofd stond van het festival. Van Strien was eerder Tweede Kamerlid voor de VVD en hield zich daar bezig met cultuur. Tijdens corona zette hij zich in voor steun aan festivals en culturele organisaties. Nu is hij wethouder in Noordwijk, maar hij woont in Haarlem. Het festival wil de boodschap van vrijheid de komende jaren nog duidelijker overbrengen, onder meer via artiesten, het kinderfestival en nieuwe samenwerkingen. En Haarlem wordt langzaamaan klaargestoomd voor de stripdagen eind deze maand. Afgelopen weekend beschilderden jonge makers op meerdere plekken panelen met hun eigen stripkunst. Volgens de voorzitter van het evenement krijgen jonge tekenaars vaak te weinig aandacht. En daarom is er deze editie vooral aandacht voor net afgestudeerde makers. De stripdagen in Haarlem die zijn op zaterdag 30 en zondag 31 mei. In de hele stad zijn dan exposities te zien en de organisatie verwacht tienduizenden bezoekers. Dan nog het weer voor onze regio. Vandaag afwisselend bewolkt met buien en maximaal zo'n 15 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Ja, wat wel mooi is als je naar de film van Michael Jackson gaat. Trouwens een aanrader hoor. Er is heel veel negativiteit over geweest over die film. Niet al de beste recensies gehad. Maar als je in een bioscoopzaal zit, in het Pathé, in de grote zaal die bijna helemaal vol is. En waarbij er dan een applausje komt als de film is afgelopen. Dat is toch wel, ja, dat is toch wel mooi. Ja. Ja, en daar maakt Michael Jackson ook nog een grapje over Prince. Want dat is blijkbaar toch een van zijn grote concurrenten. Dus dan maakt hij een grapje van, anders moeten ze het alleen maar doen met de nummers van Prince. Ja, dat komt er nu voor. In aanloop van de stripdagen in Haarlem hebben meerdere jonge makers het afgelopen weekend panelen beschilderd in de stad. We hopen hiermee het jonge talent te stimuleren. Dat zegt Louis Pirene. Dat is de voorzitter van het evenement. De jonge generatie krijgt soms niet genoeg aandacht. En daarom besteden we deze editie van de stripdagen veel aandacht aan de net afgestudeerde gestudeerden vak van vak- en kunstopleidingen. En Maurice Blauw die ging daar in de regen eens even op stap met deze jonge kunstenaars. Om, wat beweegt u nu? Wat vinden zij nou van het maken van stripkunst?
1: Voor mij is dat wel lijnen en tekstvlakken en grapjes of humor. Er zit hier geen humor in, maar voor mij is dat wel echt lijnwerk, als het ware. Striptekenen.
2: Ik hou heel erg van hoe beelden visueel naast elkaar iets met elkaar aangaan. En hoe tekst daarop reageert. En ik vind tekst visueel ook heel mooi. Tekst, om met de hand tekst ergens in te zetten.
3: 2 weken voordat de stripdagen Haarlem beginnen, eind mei, hebben wij live painting op een aantal plekken in de stad. Door jonge, getalenteerde striptekenaars.
2: Ik ben hier samen met Corné, die nu weg is, aan het schilderen. Grote panels. Dus dat is weer even een hele andere uitdaging. Ineens weer schilderen en groot formaat.
4: Veel mensen komen een praatje maken en veel ouders met kinderen die even komen kijken. Gewoon gezellig. Ik heb wel vaker buiten geschilderd en getekend. Het is wel altijd positief eigenlijk. Mensen zijn heel onder indruk snel, dus dat is leuk.
5: De panelen met erop de werken die afgelopen weekend zijn gemaakt blijven tot een week na de stripdagen op 30 en 31 mei in de stad staan. Ze zouden daar ook beschilderd worden, maar het weer gooide afgelopen dagen roet in het eten. Een aantal weken uit naar de overkapping bij het station en anderen werkten onder de luifel van een bekende Haarlemse stripwinkel.
6: Nou, strips is nog steeds een heel groot medium. Wordt heel veel gelezen, anders zouden wij ook niet hier kunnen bestaan.
3: Wij weten dat er veel stripliefhebbers zijn, maar we hopen dat we ook een soort feestelijke sfeer creëren in de stad. Dus we hebben bijvoorbeeld ook bij de koepel buiten hebben we de Cantina Mobile staan, een beetje kermisachtig vermaak. We hebben een Sunday Market on Saturday. 10 Vlaamse tekenaars die hun werk tonen in etalages van winkels. Je kan door de stad lopen en je komt stripmakers en striptekenaars gewoon wel tegen.
6: Het is groot en het is uniek. We trekken denk ik 35 tot 40.000 bezoekers in de hele periode. En het is uniek omdat het heel veel aandacht besteedt. Niet alleen aan het stripverhaal aan zich, maar alles wat erbij zit. Aan beelden, aan kunst. En er zijn heel veel exposities wat het ook heel bijzonder maakt.
3: Wij doen dat omdat de stripdagen enerzijds een heel belangrijk festival is voor de hardcore stripwereld, beeldverhaal, graphic novel. Maar de jonge generatie staat niet altijd voldoende in de aandacht. Dus we besteden deze editie heel veel aandacht aan net afgestudeerden van de kunstopleidingen, kunstvakopleidingen. En we geven hun allerlei kansen om te exposeren, maar ook om live te maken.
2: Voor vandaag heb ik een aantal tekeningen gemaakt in een schetsboek. En die vertaal ik vandaag naar een beeldverhaal.
4: Ik ben nu bezig met een beeld over een beetje de dubbele kant van bomen in Israël, Palestina.
2: Het verhaal gaat over een boerderij. Maar tegelijkertijd probeert het karakter zich in te leven in oorlog.
4: Ik heb hier een vrouw getekend die een kapotte olijfboom omhelst. En daarachter staan twee soort figuur met een auto.
2: Je zal je nooit echt kunnen verplaatsen in oorlog. En hoe breed dat trekt en hoe groot de impact daarvan is.
0: Ja, mooi. Je kunt het hele verslag bekijken op onze website. En dat allemaal in aanloop dus van de Haarlemse stripdagen. Die er ook weer aan zitten te komen. Ik hoorde hem net al een beetje op de achtergrond. Status quo.

dat had Richard van Keulen, had dat, ja, had mij nu gelijk een appje gestuurd van goeie zet Jan, om Status Quo weer eens te draaien. En ook met die phasing geluiden, ach man, oh man. The Pictures of a Matchstick Man. Ja. 105. Ja, het is toch wel leuk, hè? Dat al die events komen er allemaal weer aan. Ook een paar leuke events natuurlijk al inmiddels alweer erop zitten. Maar kijk, op de agenda kun je ontzettend veel events zien. Wat er allemaal gebeurt in Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Sierra en La Rue. En hun uitvoering van The Lady. En Mojo. Hoor je erachteraan. En dezelfde plaat. Maar in een andere tijd geeft. Ja. Goedemorgen. Dit is Aarde 105. Het is vandaag dinsdag 19 mei. En het is soms ook tijd voor een heel serieus nummer. En dat is deze van Snelle. Ook om die verschrikkelijke ziekte Alzheimer onder de aandacht te brengen. Snelle.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: natuurlijk een videoclip bij. Het is sneller. En laat het licht aan. Het NOS Journaal zit eraan te komen.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Hartstichting is bezorgd over het grote aantal mensen dat met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten rondloopt zonder dat zelf te weten. Van de 13.000 mensen die zich het afgelopen jaar lieten testen bij een checkpunt van de Hartstichting bleek 70% een te hoog cholesterolgehalte te hebben. Ook hadden veel mensen een te hoge bloeddruk. De Hartstichting pleit ervoor dat mensen tussen de 40 en 70 hun waarde geregeld laten meten bij een hartcheckpunt in de buurt. Daar krijgen ze ook tips voor een gezondere levensstijl. 1,8 miljoen Nederlanders hebben een hart- of vaatziekte. Op Ibiza zit een man van 23 uit Den Bosch vast die een koffer vol drugs bij zich had. Er zaten 56.000 ecstasypillen in en bijna 50 kilo ketamine. De aanhouding was vorige week woensdag. Daarna is in Rotterdam een loods doorzocht die op naam staat van de man. Daarin werd ruim 1000 kilo aan grondstoffen voor drugs en 100 kilo MDMA gevonden. Een man van 33 die in de loods was, is aangehouden. In gemeenten waar de maximumsnelheid is verlaagd van 50 naar 30... rijden automobilisten nog vaak te hard. Uit onderzoek blijkt dat ze gemiddeld zeker 5 kilometer te hard rijden en een deel, zo'n 15%, rijdt 44 of harder. Dat komt onder meer doordat de inrichting van de wegen niet is veranderd, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Volgens een woordvoerder zouden bijvoorbeeld meer verkeersdrempels en klinkers in plaats van asfalt kunnen helpen. In Scheemda in Groningen staat een huizenblok met 4 woningen in brand. Kort na 8 uur vanochtend brak brand uit in een hoekwoning, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Hoeveel bewoners naar buiten moesten is niet bekend. De omgeving kreeg een NL-alert vanwege de rook. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: 19 mei. Goedemorgen.
1: Jan Gaus.
0: Ja, de homewrecker van Somber en C.

and the Material Lover. Komt ook uit de Prada film. Dus dat is, ik heb geen idee, want ik heb de film nog niet gezien. Op welk moment ze het instarten, dat nummer. Ja, dat is wel weer... kan natuurlijk ook wel helemaal op het einde zijn. Dat je de hele film op hebt gezien. En denk je van, hé, ik heb Shannon Spyro gemist. En dat hij dan nog in de aftitelrol zit. Ja, nee, man. Goed, The Material Lover was dat. En somber ook daarvoor. Wat is er allemaal in het nieuws? Wat kun je allemaal aantreffen op onze eigen website? Auto in brand gestoken voor het politiebureau in Haarlem. Er is wel een verdachte aangehouden. Jonge makers schilderen in de stad voor de stripdagen om dat een beetje te promoten. Het weer liet niet helemaal, werkte niet helemaal mee afgelopen zondag. Want toen kwam het met bakken uit de hemel op zo'n nu en dan. Maar wel een mooie reportage ervan. En Pim van Strien is... Zou het familie van Hans van Strien zijn? Ik weet het niet. Hans van Strien, al jaren een technicus bij... hoofdtechniek is die bij NA volgens mij. En Pim van Strien dus, de nieuwe voorzitter van Bevrijdingspop. Mooie en eervolle uitdaging. Hij neemt het over van... onze geëerde... God, ben ik toch even zijn naam kwijt. Ook een beetje Alzheimer light. Van Bernd Snijders natuurlijk. Ja, kan ik het vergeten. Maar goed, dus een nieuwe voorzitter bij Bevrijdingspop, Pim van Strien. Nou, Telstar blijft in de eredivisie. Was een mooi duel. Zondag hebben we het ook nog een beetje uitgezonden op de radio. Vond ik wel mooi. En met 1-2 gewonnen daar in Volendam. In eerste instantie stonden ze 1-0 achter, toen werd het 1-1. Dat was al voldoende om door te gaan. Maar toen maakte de keeper, dat heb je vast al meegekregen... maakte toen een... penalty mocht hij nemen. Best wel risicovol. Want als hij er niet in was gegaan... ja, dan had hij echt ontzettend snel terug moeten gaan. Maar goed, alle mannen uit Telstar... Telstar hadden natuurlijk dan ook allemaal voor het hok kunnen gaan liggen. Maar goed, gelukkig scoorde hij... Nou, dat soort dingen kun je allemaal aantreffen bij ons op de website en nog veel meer. Ook een heel verhaal over de financiering van de kerstmarkt. Ook altijd goed. En steun voor de vergroening en verlagingssnelheid Kleine Houtweg. Wel kritiek op de gevaarlijke U-turn. En dit is Simply Red.

deze dinsdag bij Haarlem 105 in Haarlem werkt. Mooi. Ja. Hou van, hè. Of een beetje zo'n mooi einde aan zit. Ja. Vijf nieuwe platen hebben we weer. En van die vijf nieuwe platen is dit er één van. Maroon 5.

0: Maroon 5 maakt deel uit van de 5 nieuwe platen hier bij Harder 105. Bike, Baker, Mats, Chris Brown, Lizzo, White Florist, dat is een beetje country, en Maroon 5. Heerlijk. Ja hoor. Harder 105, goedemorgen. Deze dinsdag natuurlijk straks ook weer het Harlem 105 nieuws om 11:30. Maar nu eerst Jimmy James.
1: De Harlem 105 Dance

0: Jimmy Jane en de Vagabonds. Dat was het achtergrondkoor van Jimmy James. Die ook lekker meedoen op dit nummer. I'll go where the music takes me. Heerlijk om die weer eens zo even terug te horen. Mr. Props heeft een paar grote hits. Onder andere Waves. En deze mag er ook zijn. Nothing Really Matters. Uit Nederland, Mr. Props.
1: She's old.

0: nieuws zit eraan te komen. Het 023 nieuws, het Haarlem 105 nieuws. Met het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En je kent het verhaal dat ik ooit eens een keer landde op Schiphol. En toen zette de KLM weer de muziek aan. En toen hoorde ik dit nummer uit de speakers komen. Ach, wat was dat? When you try to have a conversation. Close to fire. Everything is passing by. The summer haze. This year down the line.
1: Muziek uit de buurt.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Julien Dom. Een verbod op fatbikes in Heemstede komt er voorlopig niet. De gemeente zei eerder wel zo'n verbod te overwegen, maar concrete plannen liggen er nu niet. Volgens een woordvoerder wacht Heemstede eerst op landelijke regels. En tot die tijd richt Heemstede zich vooral op handhaving. Sinds vorig jaar zijn er regelmatig dan ook controles op fatbikes, onder meer met een rollerbank om te kijken of ze zijn opgevoerd. Een 57-jarige man uit Haarlem is gisteren opgepakt voor brandstichting. En dat gebeurde recht tegenover het politiebureau aan de Koude Hoorn. Agenten waren er dan ook snel bij en begonnen meteen met blussen, totdat de brandweer het overnam. Daardoor was het vuur snel onder controle, maar de auto raakte wel beschadigd. De verdachte, die zit vast en wordt verhoord. Lange rijen voor de security gisteren op Schiphol. Bij meerdere vertrekhallen stonden reizigers tot ver achter de incheckbalies te wachten. Sinds gisteren werkt de luchthaven met een nieuwe opzet voor de beveiliging. En daarmee zou chaos zoals in eerdere jaren voorkomen moeten worden. Toch verliep de dag alles behalve soepel. Voor de komende dagen is het onbekend of er ook lange wachtrijen worden verwacht. En Haarlem wordt langzaamaan klaargestoomd voor de stripdagen eind deze maand. Afgelopen weekend beschilderden jonge makers op meerdere plekken panelen met hun eigen stripkunst. Volgens de voorzitter van het evenement krijgen jonge tekenaars vaak te weinig aandacht. En daarom is er deze editie vooral aandacht voor net afgestudeerde makers. De stripdagen in Haarlem die zijn op zaterdag 30 en zondag 31 mei. In de hele stad zijn dan exposities te zien en de organisatie verwacht tienduizenden bezoekers. Dan nog het weer voor onze regio. Vandaag afwisselend bewolkt met buien en maximaal zo'n 15 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

weer bijgepraat over het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal in het nieuws van 11:30. En je hoorde daarna Chris and Chance en de Red Flags. En je hoorde Alex Warren, nog steeds de nummer 1 van Nederland in de top 40 met de Fever Dream. Want wel, ik hou natuurlijk ook voor jou een beetje die lijstjes bij. En als ik dan kijk naar bijvoorbeeld een lijst, de streaming top 40 lijst van week 20. Billie Jean, Michael Jackson, 2 weken, nummer 7. Ja,

verhaal over Michael Jackson. En natuurlijk heel veel delen, heel veel dingen weet je er al van. Maar dat die vader zo hard voor hem was. En regelmatig even met de riem erop losging. Dat was mij een beetje ontgaan. Maar dat komt allemaal naar voren in de film over Michael Jackson. En dit was Billie Jean. Ja, en als je dan kijkt in die streamingsdiensten, dan zie je ook Beat It op 14e staan. Wordt ook behoorlijk veel gedownload, dat nummer. Even kijken wat nog meer. Thriller misschien ook wel. Ik zit even te kijken hoe je. Dat is toch wel grappig. Ook in Duitsland, in de Duitse hitparade, staat Michael Jackson. Michael Jackson staat heel hoog in

another M54 Ultra and talk to you. And La Bionda met One For You and One For Me. Ook wel weer even leuk om terug te horen. En eindelijk gaat het een beetje omhoog, die temperatuur. Want het was natuurlijk afgelopen weekend was het ook belachelijk koud. Was het echt niet te geloven. Ja. Een beetje zonnige, een beetje zon en mooie temperaturen. Er hoort natuurlijk een liedje bij van de Gypsy Kings. Ze hebben een nieuw nummer uit en dat heet Signorita.

0: Aston Brothers. Ze zijn ook al eens een keer in Haarlem geweest met de kerst. Hadden ze een mooie kerstuitvoering hadden ze toen. Maar nu zijn ze ook weer terug hier in de stad Schouwburg. De Aston Brothers op vandaag is dat... Ja, dat klopt. 19 mei. Ik moest even checken. Morgen zijn ze er ook nog in de stad. En ja, ik kan je wel vertellen, je houdt ervan of je houdt, je vindt het helemaal niks. Maar het is wel van wereldklasse. En donderdag zijn ze er ook nog natuurlijk terecht. En wat ook mooi is, de Neil Cool Collective Big Band is aankomende donderdag in 21 mei is dan in Haarlem. Even kijken of ik wat kan vinden van de Neil Cool Collective. Ja, een nummertje van draaien. Je hoorde net trouwens de nieuwe van The Gypsy Kings.
1: Niemand weet waarom.
0: Ik ook niet.
1: De dag weer nacht wordt.

En aankomende donderdag, hier in Haarlem, in het patronaat, de New Cool Collective. En dat gaat dan ongeveer zo in zijn werk.

0: aankomende donderdag in Haarlem. De New Cool Collective Big Band. 19-koppige bezetting vol topmuzikanten en een indrukwekkende staat van dienst natuurlijk. En ik heb het nog even aan de lijn gehad afgelopen zondag. En toen had ik de man die dat allemaal, Benjamin Herman. Speelt zelf de saxofoon en heeft ook een beetje de leading of the band. Aankomende donderdag dus in het Patronaat. En dit was Dance, Dance, Dance was dit. Ik ben er morgen weer. Hetzelfde tijdstip tussen 10 en 12 uur. Maak er een mooie dag van. Laat je niet gek maken. En kom tot een ultieme prestatie.
1: Can I remind you about the time you insisted upon?
0: En dit is nog even Joss Stone.

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In België is drugscrimineel Bolle Jos bij verstek veroordeeld tot 8 jaar cel. 19 handlangers kregen tussen de 1,5 en 10 jaar. Ze zijn schuldig bevonden aan de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. De drugs zaten verstopt in een container en kwamen in 2023 via de Antwerpse haven binnen. Met een straatwaarde van 550 miljoen euro was het een van de grootste vangsten ooit in België. Bolle Jos is vaker veroordeeld voor drugshandel en staat al lange tijd op de internationale opsporingslijsten. Vermoed wordt dat hij in Sierra Leone zit. Zonder dat ze het weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij een speciaal checkpunt. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Door een aanhouding op Ibiza heeft de politie in Rotterdam een grote drugsvondst gedaan. Op het Spaanse eiland werd een Nederlander betrapt met een koffer vol verdovende middelen. Daardoor kwam de politie in Rotterdam op het spoor van een loods met grondstoffen voor drugs. Een man van 33 is opgepakt. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de Stichting. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. De veiligheidsregio waarschuwde voor rook met een NL-alert. Er raakte niemand gewond. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Julien Dom. Een verbod op fatbikes in Heemstede komt er voorlopig niet. De gemeente zei eerder wel zo'n verbod te overwegen, maar concrete plannen liggen er nu niet. Volgens een woordvoerder wacht Heemstede eerst op landelijke regels. En tot die tijd richt Heemstede zich vooral op handhaving. Sinds vorig jaar zijn er regelmatig dan ook controles op fatbikes, onder meer met een rollerbank om te kijken of ze zijn opgevoerd. Bevrijdingspop Haarlem heeft een nieuwe voorzitter. Pim van Strien neemt de taken over van Bernd Snijders, die de afgelopen 6 jaar aan het hoofd stond van het festival. Van Strien was eerder Tweede Kamerlid voor de VVD en hield zich daar bezig met cultuur. Tijdens corona zette hij zich in voor steun aan festivals en culturele organisaties. Nu is hij wethouder in Noordwijk, maar hij woont in Haarlem. Het festival wil de boodschap van vrijheid de komende jaren nog duidelijker overbrengen, onder meer via artiesten, het kinderfestival en nieuwe samenwerkingen. Een 57-jarige man uit Haarlem is gisteren opgepakt voor brandstichting. En dat gebeurde recht tegenover het politiebureau aan de Koude Hoorn. Agenten waren er dan ook snel bij en begonnen meteen met blussen, totdat de brandweer het overnam. Daardoor was het vuur snel onder controle, maar de auto raakte wel beschadigd. De verdachte, die zit vast en wordt verhoord. En Haarlem wordt langzaamaan klaargestoomd voor de stripdagen eind deze maand. Afgelopen weekend beschilderden jonge makers op meerdere plekken panelen met hun eigen stripkunst. Volgens de voorzitter van het evenement krijgen jonge tekenaars vaak te weinig aandacht. En daarom is er deze editie vooral aandacht voor net afgestudeerde makers. De stripdagen in Haarlem die zijn op zaterdag 30 en zondag 31 mei. In de hele stad zijn dan exposities te zien en de organisatie verwacht tienduizenden bezoekers.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Drugscrimineel Bolle Jos is in België veroordeeld tot 8 jaar cel voor de invoer van ruim 11 ton cocaïne uit Sierra Leone. Hij is in Nederland en België al vaker bij verstek veroordeeld voor drugshandel. Vermoedelijk zit hij in Sierra Leone. Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de TBS dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. In de Groningse plaats Scheemda woedt een grote brand in een huizenblok. Vanmorgen ontstond een gaslek in een hoekhuis. Het vuur verspreidde zich via het dak naar 3 andere woningen. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe, gevolgd door regen bij 14 tot 17 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. Die drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen de inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Zonder het te weten hebben veel mensen een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. De Hartstichting testte 13.000 mensen bij speciale checkpunten. 70% had een te hoog cholesterolgehalte. Mensen tussen de 40 en 70 moeten geregeld hun cholesterol en bloeddruk laten meten, adviseert de Hartstichting. Rechters leggen steeds vaker tbs op in combinatie met een lange celstraf. Behandelaars en advocaten zeggen dat de tbs dan minder effectief is en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelden tbs en minimaal 10 jaar celstraf. Dat zijn er ruim 2 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. In straten waar de maximumsnelheid is verlaagd naar 30... rijden auto's nog vaak te hard, zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Er wordt minstens 35 gereden en in een aantal gevallen 44 of nog harder. Bij verlaging van de snelheid horen ook drempels en andere aanpassingen, zegt de stichting. Het weer, het is bijna overal bewolkt. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. En het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen. En het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Julien Dom. Een verbod op fatbikes in Heemstede komt er voorlopig niet. De gemeente zei eerder wel zo'n verbod te overwegen, maar concrete plannen liggen er nu niet. Volgens een woordvoerder wacht Heemstede eerst op landelijke regels. En tot die tijd richt Heemstede zich vooral op handhaving. Sinds vorig jaar zijn er regelmatig dan ook controles op fatbikes, onder meer met een rollerbank om te kijken of ze zijn opgevoerd. Lange rijen voor de security gisteren op Schiphol. Bij meerdere vertrekhallen stonden reizigers tot ver achter de incheckbalies te wachten. Sinds gisteren werkt de luchthaven met een nieuwe opzet voor de beveiliging. En daarmee zou chaos zoals in eerdere jaren voorkomen moeten worden. Toch verliep de dag alles behalve soepel. Voor de komende dagen is het onbekend of er ook lange wachtrijen worden verwacht. Bevrijdingspop Haarlem heeft een nieuwe voorzitter. Pim van Strien neemt de taken over van Bernd Snijders, die de afgelopen 6 jaar aan het hoofd stond van het festival. Van Strien was eerder Tweede Kamerlid voor de VVD en hield zich daar bezig met cultuur. Tijdens corona zette hij zich in voor steun aan festivals en culturele organisaties. Nu is hij wethouder in Noordwijk, maar hij woont in Haarlem. Het festival wil de boodschap van vrijheid de komende jaren nog duidelijker overbrengen, onder meer via artiesten, het kinderfestival en nieuwe samenwerkingen. En Haarlem wordt langzaamaan klaargestoomd voor de stripdagen eind deze maand. Afgelopen weekend beschilderden jonge makers op meerdere plekken panelen met hun eigen stripkunst. Volgens de voorzitter van het evenement krijgen jonge tekenaars vaak te weinig aandacht. En daarom is er deze editie vooral aandacht voor net afgestudeerde makers. De stripdagen in Haarlem die zijn op zaterdag 30 en zondag 31 mei. In de hele stad zijn dan exposities te zien en de organisatie verwacht tienduizenden bezoekers. Dan nog het weer voor onze regio. Vandaag afwisselend bewolkt met buien en maximaal zo'n 15 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De 81-jarige Nederlander Jaitsen Singh, die ruim 40 jaar vastzat in een Amerikaanse cel wegens moord, maar onlangs naar Nederland werd overgebracht, heeft hier levenslang gekregen. De rechtbank gaat mee in dat verzoek van het OM en daarmee kan de ernstig zieke Singh een procedure beginnen om in aanmerking te komen voor vrijlating. In Spanje is een van de eigenaren van modeketen Mango opgepakt. Jonathan Andic wordt verdacht van de dood van zijn vader, Isaac Andic. Dat was de oprichter van de modeketen. Hij stierf 1,5 jaar geleden in de buurt van Barcelona, toen hij tijdens een wandeling van een 100 meter hoge rotswand viel. Dat leek op een ongeluk, maar de Spaanse politie denkt nu aan moord. De familie van de aangehouden Mango-topman zegt dat hij onschuldig is en belooft mee te werken aan het onderzoek. In Scheemda in Groningen heeft urenlang een grote brand gewoed in een huizenblok met 4 woningen. Kort na 8:00 brak brand uit in een schuurtje, waarschijnlijk door een gaslek. Het vuur verspreidde zich via het dak naar de andere woningen. Die zijn allemaal zwaar beschadigd en een deel wordt gesloopt. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een NL-alert. Bij de brand in Scheemda is niemand gewond geraakt. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. Gisteren besloot de burgemeester van Edam Volendam nog om fans van uitspelende ploegen voorlopig te weren, nadat er dit weekend geweld was uitgebroken rond het stadion. Dat betekende onder meer dat aanhangers van FC Groningen donderdag niet naar de play-off-wedstrijd tegen Ajax zouden kunnen, die in Volendam wordt gespeeld. Maar na een gesprek met de KNVB is de burgemeester daarvan teruggekomen. Het weer, er trekken buien vanuit het zuidwesten over het land en het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Willem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Na de chaos van gisteren verwacht Schiphol vandaag een betere doorstroming bij de beveiliging. Sinds maandag werkt de luchthaven met een nieuwe beveiligingsopzet. Zo werken ze nu met 3 bedrijven samen in plaats van de voormalige 5. Gisteren was er sprake van een stroeve start. Zo waren er ICT-problemen en te weinig beveiligers aanwezig. Schiphol adviseert reizigers om op tijd op het vliegveld te zijn. Vooralsnog verloopt de doorstroming soepel. Naar schatting hebben ruim 8000 huishoudens in Haarlem moeite met het betalen van hun energierekening. Zo stelt vrijwilligersorganisatie Energiebank Haarlem. De organisatie baseert deze schatting op landelijke cijfers van het TNO. Door middel van een persoonlijke aanpak wil de stichting deze huishoudens helpen. Vrijwillige energiecoaches komen kijken waar energie kan worden bespaard. Hierbij wordt gekeken naar praktische maatregelen zoals radiatorfolie en ledlampen, maar ook naar gedragsverandering. Door mensen bewust te maken van hun eigen energieverbruik hoopt Energiebank Haarlem mensen meer grip op hun rekeningen te geven. Gemeenten Velzen, Heemskerk en Beverwijk zien toekomst voor Tata Steel. Hiervoor moet het staalbedrijf wel op korte termijn structureel verduurzamen. Afgelopen weekend maakte Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bekend de vergunningen voor beide kooksgasfabrieken in te zullen trekken. De dienst spreekt over structurele overschrijdingen van milieunormen, waaronder een te hoge uitstoot van zogenaamde zeer zorgwekkende stoffen. Eerdere maatregelen hebben niet geholpen en de Omgevingsdienst verwacht niet dat Tata Steel snel wel zal voldoen aan de normen. Volgens de gemeente wordt er volop gewerkt aan een plan waarin ruimte is voor zowel de leefomgeving als de industrie. In aanloop naar de stripdagen van 30 en 31 mei hebben tekenaars meerdere strippanelen geschilderd in de stad. De kunstenaars hopen hiermee jong talent te stimuleren. Nieuwe tekenaars krijgen vaak niet genoeg aandacht. Daarom besteedt de organisatie deze editie veel aandacht aan de net afgestudeerden.
2: Maar de jonge generatie staat niet altijd voldoende in de aandacht. Dus we besteden deze editie heel veel aandacht aan net afgestudeerden van de kunstopleidingen, kunstvakopleidingen. En we geven hun allerlei kansen om te exposeren, maar ook om live te maken.
1: Naast de panelen is er door de rest van de stad genoeg te beleven. Zo zijn er exposities in de Volharding in Haarlem-Noord en een grote beurs in de Koepel. Strips blijven populair en de organisatie verwacht dan ook een sfeervol weekend met veel bezoekers.
3: En het is uniek omdat het heel veel aandacht besteedt. Niet alleen aan het stripverhaal aan zich, maar alles wat erbij zit. Aan beelden, aan kunst. En er zijn heel veel exposities wat het ook heel bijzonder maakt.
1: En dan nog het weer. Vandaag blijft het bewolkt met af en toe een bui. De temperatuur blijft tussen de 12 en 16 graden. Morgen blijft het tot de middag nog bewolkt en regenachtig. Daarna is er meer ruimte voor de zon. Ook dan wordt het niet warmer dan 16 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

0: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Je doet niet eens je best.

0: 105. Het is 3 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. 2 vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse minister van Defensie. De drone was waarschijnlijk afkomstig uit Oekraïne en was bedoeld voor Rusland. Toen de drone vanochtend het luchtruim boven het zuiden van Estland binnendrong, kregen inwoners een waarschuwingsbericht. Kort daarna werd het projectiel boven een meer neergeschoten. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs voorlopig te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concerten van Harry Styles. Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Na de chaos van gisteren verwacht Schiphol vandaag een betere doorstroming bij de beveiliging. Sinds maandag werkt de luchthaven met een nieuwe beveiligingsopzet. Zo werken ze nu met 3 bedrijven samen in plaats van de voormalige 5. Gisteren was er sprake van een stroeve start. Zo waren er ICT-problemen en te weinig beveiligers aanwezig. Schiphol adviseert reizigers om op tijd op het vliegveld te zijn. Vooralsnog verloopt de doorstroming soepel. Een 24-jarige Heemstedenaar heeft 240 uur taakstraf gekregen voor oplichting op Marktplaats. De man bood goederen aan, maar zodra een betaling was gedaan, reageerde hij niet meer op vragen en berichten. Hiervoor heeft rechtbank Haarlem nu een straf opgelegd, meldt het HD. De advocaat van de verdachte had gevraagd om de man niet meer te veroordelen, aangezien de zaak al ruim 1,5 jaar onbehandeld was blijven liggen. De rechtbank erkende dit, maar besloot in plaats daarvan een lagere straf op te leggen. Naar schatting hebben ruim 8000 huishoudens in Haarlem moeite met het betalen van hun energierekening. Zo stelt vrijwilligersorganisatie Energiebank Haarlem. De organisatie baseert deze schatting op landelijke cijfers van het TNO. Door middel van een persoonlijke aanpak wil de stichting deze huishoudens helpen. Vrijwillige energiecoaches komen kijken waar energie kan worden bespaard. Hierbij wordt gekeken naar praktische maatregelen zoals radiatorfolie en ledlampen, maar ook naar gedragsverandering. Door mensen bewust te maken van hun eigen energieverbruik hoopt Energiebank Haarlem mensen meer grip op hun rekeningen te geven. In aanloop naar de stripdagen van 30 en 31 mei hebben tekenaars meerdere strippanelen geschilderd in de stad. De kunstenaars hopen hiermee jong talent te stimuleren. Nieuwe tekenaars krijgen vaak niet genoeg aandacht. Daarom besteedt de organisatie deze editie veel aandacht aan de net afgestudeerden.
1: Maar de jonge generatie staat niet altijd voldoende in de aandacht. Dus we besteden deze editie heel veel aandacht aan net afgestudeerden van de kunstopleidingen, kunstvakopleidingen. En we geven hun allerlei kansen om te exposeren, maar ook om live te maken.
0: Naast de panelen is er door de rest van de stad genoeg te beleven. Zo zijn er exposities in de Volharding in Haarlem-Noord en een grote beurs in de Koepel. Strips blijven populair en de organisatie verwacht dan ook een sfeervol weekend met veel bezoekers.
2: En het is uniek omdat het heel veel aandacht besteedt. Niet alleen aan het stripverhaal aan zich, maar alles wat erbij zit. Aan beelden, aan kunst. En er zijn heel veel exposities wat het ook heel bijzonder maakt.
0: En dan nog het weer. Vandaag blijft het bewolkt met af en toe een bui. De temperatuur blijft tussen de 12 en 16 graden. Morgen blijft het tot de middag nog bewolkt en regenachtig. Daarna is er meer ruimte voor de zon. Ook dan wordt het niet warmer dan 16 graden.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de Noord-Hollandse wegen langzaam rijdend verkeer op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad bij Zaanstad Koog. En 10 minuten vertraging op de N247 vanuit Amsterdam naar De Hoorn bij Broek in Waterland. 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuurtje wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen. Er zijn onder meer vragen over de rol van het meldpunt Veilig Thuis. Jeugdrechtadvocaten zeiden vanochtend in de Telegraaf dat meldingen van kindermishandeling te lang blijven liggen bij Veilig Thuis. Volgens minister Sterk doet de inspectie onderzoek. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rodenrijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was GGZ-directeur Rob Zweekhorst, die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Volgens het OM hebben meerdere mensen bevestigd dat de 58-jarige man de opdrachtgever was voor de moord, en blijkt dat ook uit WhatsApp-berichten en afgeluisterde gesprekken. Het OM eist een gevangenisstraf van 7 jaar tegen een man van 40 uit Vlissingen voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen en het stiekem filmen van naakte jongens in kleedkamers. De zaak kwam aan het licht toen de ouders van de misbruikte jongen aangifte deden. De man werkte op een basisschool en de jongen was een oud leerling. Thailand verkort de duur van een toeristenvisum van 60 naar 30 dagen. Die maatregel geldt voor zo'n 90 landen, waaronder Nederland. 2 jaar geleden verlengde Thailand de duur van de visa juist, toen het aantal toeristen hard terugliep. De toeristensector had een flinke klap gekregen van de coronapandemie. De termijn wordt nu mede verkort omdat Thailand bang is dat de lange visumduur aantrekkelijk is voor criminelen. Het weer bewolkt en regenachtig en ook vanavond vallen verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 70 kilometer file alweer in onze regio. Zo heb je 20 minuten vertraging als je over de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch rijdt bij Utrecht Centrum. De kop van 14 kilometer file. 10 minuutjes op de A2 Amsterdam-Utrecht bij de Leidse Rijntunnel. De A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoogmade. 15 kilometer file vanaf Schiphol duurt er een kwartier langer over. 20 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Akersloot. En 10 minuten vertraging op de A10 vanuit de knooppunt de Nieuwmeer naar knooppunt Watergasmeer bij knooppunt Koenplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Na de chaos van gisteren verwacht Schiphol vandaag een betere doorstroming bij de beveiliging. Sinds maandag werkt de luchthaven met een nieuwe beveiligingsopzet. Zo werken ze nu met 3 bedrijven samen in plaats van de voormalige 5. Gisteren was er sprake van een stroeve start. Zo waren er ICT-problemen en te weinig beveiligers aanwezig. Schiphol adviseert reizigers om op tijd op het vliegveld te zijn. Vooralsnog verloopt de doorstroming soepel. Gemeenten Velzen, Heemskerk en Beverwijk zien toekomst voor Tata Steel. Hiervoor moet het staalbedrijf wel op korte termijn structureel verduurzamen. Afgelopen weekend maakte Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bekend de vergunningen voor beide kooksgasfabrieken in te zullen trekken. De dienst spreekt over structurele overschrijdingen van milieunormen, waaronder een te hoge uitstoot van zogenaamde zeer zorgwekkende stoffen. Eerdere maatregelen hebben niet geholpen,

0: en de omgevingsdienst verwacht niet dat Tata Steel snel wel zal voldoen aan de normen. Volgens de gemeente wordt er volop gewerkt aan een plan waarin ruimte is voor zowel de leefomgeving als de industrie. Een 24-jarige Heemstedenaar heeft 240 uur taakstraf gekregen voor oplichting op Marktplaats. De man bood goederen aan, maar zodra een betaling was gedaan reageerde hij niet meer op vragen en berichten. Hiervoor heeft rechtbank Haarlem nu een straf opgelegd, meldt het HD. De advocaat van de verdachte had gevraagd om de man niet meer te veroordelen, aangezien de zaak al ruim anderhalf jaar onbehandeld was blijven liggen. De rechtbank erkende dit, maar besloot in plaats daarvan een lagere straf op te leggen. In aanloop naar de stripdagen van 30 en 31 mei hebben tekenaars meerdere strippanelen geschilderd in de stad. De kunstenaars hopen hiermee jong talent te stimuleren. Nieuwe tekenaars krijgen vaak niet genoeg aandacht. Daarom besteedt de organisatie deze editie veel aandacht aan de net afgestudeerden.
1: Maar de jonge generatie staat niet altijd voldoende in de aandacht. Dus we besteden deze editie heel veel aandacht aan net afgestudeerden van de kunstopleidingen, kunstvakopleidingen. En we geven hun allerlei kansen om te exposeren, maar ook om live te maken.
0: Naast de panelen is er door de rest van de stad genoeg te beleven. Zo zijn er exposities in de Volharding in Haarlem-Noord en een grote beurs in de Koepel. Strips blijven populair en de organisatie verwacht dan ook een sfeervol weekend met veel bezoekers.
2: En het is uniek omdat het heel veel aandacht besteedt. Niet alleen aan het stripverhaal aan zich, maar alles wat erbij zit. Aan beelden, aan kunst. En er zijn heel veel exposities wat het ook heel bijzonder maakt.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Sterk gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast voor ernstige mishandeling van hun kinderen. Bij het vragenuurtje wilden Kamerleden weten hoe het zover kon komen. In het Belgische Halle bij Brussel zijn duizenden flessen lachgas gestolen die door de politie in beslag waren genomen. De flessen hebben een straatwaarde van zo'n 300.000 euro. Tegen een man van 58 die opdracht zou hebben gegeven voor een moord in Berkel en Rodenrijs is 24 jaar cel geëist. Het slachtoffer was een GGZ-directeur die waarschijnlijk werd aangezien voor een drugscrimineel die bij hem in de buurt woonde en op hem leek. Het weer vanavond en vannacht nog buien, ook morgen eerst regen, daarna opklaringen bij 15 tot 18 graden.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de Noord-Hollandse wegen. 140 kilometer file bij elkaar. Zo rijdt het langzaam over de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. 9 kilometer file tussen Breukelen en Utrecht Centrum. Half uur vertraging. Verder door richting Utrecht bij de Leidse Rijntunnel. Nog eens 10 minuten oponthoud op de A2. De A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade. De kop van 15 kilometer file vanaf Schiphol. 20 minuten vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar bij Akersloot. 11 kilometer file door de werkzaamheden daar. Vanaf knooppunt Rottepolderplein doe je er een uur langer over. A22 Velsen-Beverwijk. 20 minuten vertraging bij knooppunt Beverwijk. En 10 minuten op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn bij afrit Nieuwveen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
6: Écoutez-moi. Écoutez-moi. Écoutez-moi.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de twee moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. Tegen een man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. De zaak kwam aan het rollen toen ouders van het slachtoffer aangifte deden van seksueel misbruik. Hun zoon is een oud-leerling van de man uit Vlissingen. Het OM neemt het de man zeer kwalijk dat hij geen hulp zocht voor zijn pedoseksuele neigingen, maar juist in zijn werk en daarbuiten het contact met kinderen opzocht. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Het systeem is verouderd. Veel partijen in de Tweede Kamer willen het alarm houden. Niet iedereen heeft een smartphone voor het ontvangen van een NL-alert. Van Wil weet nog niet hoe het alternatief eruit gaat zien. Hij zegt dat er wordt gewerkt aan een beter systeem waarmee mensen meer informatie krijgen. Een vroeg schilderij van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock heeft een recordbedrag opgeleverd. Op een veiling in New York ging het werk onder de hamer voor omgerekend 156 miljoen euro. Het schilderij heet Number 7A 1948. Het kwam uit de privécollectie van de Amerikaanse mediamagnaat Samuel Irving Newhouse Jr. die in 2017 overleed. Dan het weer, het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de Noord-Hollandse wegen. 180 kilometer file bij elkaar. Heeft natuurlijk ook te maken met het slechte weer. Op de A2 Amsterdam Den Bosch. Half uur vertraging tussen Apkoude en Utrecht Centrum. 17 kilometer file daar. Kwartier extra reistijd op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 6 kilometer file. Werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 16 kilometer file tussen knooppunt Rottepolderplein en Akersloot. Kost je een uur extra. En dan nog de A22 Velsenbeek. Beverwijk. Bij Beverwijk 3 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. Na de chaos van gisteren verwacht Schiphol vandaag een betere doorstroming bij de beveiliging. Sinds maandag werkt de luchthaven met een nieuwe beveiligingsopzet. Zo werken ze nu met 3 bedrijven samen in plaats van de voormalige 5. Gisteren was er sprake van een stroeve start. Zo waren er ICT-problemen en te weinig beveiligers aanwezig. Schiphol adviseert reizigers om op tijd op het vliegveld te zijn. Vooralsnog verloopt de doorstroming soepel. Naar schatting hebben ruim 8000 huishoudens in Haarlem moeite met het betalen van hun energierekening. Zo stelt vrijwilligersorganisatie Energiebank Haarlem. De organisatie baseert deze schatting op landelijke cijfers van het TNO. Door middel van een persoonlijke aanpak wil de stichting deze huishoudens helpen. Vrijwillige energiecoaches komen kijken waar energie kan worden bespaard. Hierbij wordt gekeken naar praktische maatregelen zoals radiatorfolie en ledlampen, maar ook naar gedragsverandering. Door mensen bewust te maken van hun eigen energieverbruik hoopt Energiebank Haarlem mensen meer grip op hun rekeningen te geven. Gemeenten Velzen, Heemskerk en Beverwijk zien toekomst voor Tata Steel. Hiervoor moet het staalbedrijf wel op korte termijn structureel verduurzamen. Afgelopen weekend maakte Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bekend de vergunningen voor beide kookgasfabrieken in te zullen trekken. De dienst spreekt over structurele overschrijdingen van milieunormen, waaronder een te hoge uitstoot van zogenaamde zeer zorgwekkende stoffen. Eerdere maatregelen hebben niet geholpen en de Omgevingsdienst verwacht niet dat Tata Steel snel wel zal voldoen aan de normen. Volgens de gemeente wordt er volop gewerkt aan een plan waarin ruimte is voor zowel de leefomgeving als de industrie. In aanloop naar de stripdagen van 30 en 31 mei hebben tekenaars meerdere strippanelen geschilderd in de stad. De kunstenaars hopen hiermee jong talent te stimuleren. Nieuwe tekenaars krijgen vaak niet genoeg aandacht. Daarom besteedt de organisatie deze editie veel aandacht aan de net afgestudeerden.
2: Maar de jonge generatie staat niet altijd voldoende in de aandacht. Dus we besteden deze editie heel veel aandacht aan net afgestudeerden van de kunstopleidingen, kunstvakopleidingen. En we geven hun allerlei kansen om te exposeren, maar ook om live te maken.
1: Naast de panelen is er door de rest van de stad genoeg te beleven. Zo zijn er exposities in de Volharding in Haarlem-Noord en een grote beurs in de Koepel. Strips blijven populair en de organisatie verwacht dan ook een sfeervol weekend met veel bezoekers.
3: En het is uniek omdat het heel veel aandacht besteedt. Niet alleen aan het stripverhaal aan zich, maar alles wat erbij zit. Aan beelden, aan kunst. En er zijn heel veel exposities wat het ook heel bijzonder maakt.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Daardoor krijgen patiënten soms onnodige shocks. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen ernstig te hebben mishandeld. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig en rond de 15 graden. Ook vanavond verspreid over het land buien.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is enorm druk op de Noord-Hollandse snelwegen. 170 kilometer file bij elkaar. 20 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Bij Muiden 6 kilometer. A2 Amsterdam-Den Bosch bij Utrecht Centrum. De kop van 17 kilometer file met 40 minuten vertraging. Verderop tot aan knooppunt Everdingen rijdt het ook langzaam op de A2 met nog eens een uur extra vertraging. A5 Hoofddorp Amsterdam. Half uur vertraging voor de aansluiting met de A10 in de vorm van 8 kilometer file. Werkzaamheden op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar een uur vertraging tussen knooppunt Rotterpolderplein en knooppunt Kooimeer. De andere kant op is de vertraging 40 minuten op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest rijden langzaam. Verder nog een half uur vertraging op de A10 als je vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein rijdt. 10 kilometer file tussen Amsterdam Centrum en Landsmeer. Half uur vertraging op de A22 Velzen-Beverwijk bij Beverwijk. En een half uur vertraging op de N208 Sassenheim-Velzen bij de aansluiting met de A22 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Don't give me that.

0: Dit is 105. Het is 6 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Onderdelen van het kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige shocks krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dit type kastje. De Vereniging van Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover is gekomen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. In het Belgische Halle bij Brussel zijn 1000 flessen lachgas gestolen die de politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die het lachgas door heel België verkocht. In maart rolde de politie de bende op en toen werd het lachgas in beslag genomen. Omdat er te weinig ruimte was om de flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Wel kreeg het gebouw een nieuw slot, maar dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben het hele pand leeggehaald. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en het wordt iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Enorm drukke avondspits in de regio Noord-Holland. 222 kilometer file nu op de teller. En het is deels onder invloed van de regen. Ook de werkzaamheden op de A9 doen een duit in het zakje. Laten we daarmee beginnen. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Een uur vertraging tussen knooppunt Rotterpolderplein en Akersloot. Aan de andere kant op vertraging van 3 kwartier op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Daar staat de file tussen knooppunt Kooimeer en Uitgeest. Verder 20 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Naarden. 40 minuten vertraging op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch tot aan Utrecht Centrum al 9 kilometer file. Verderop rijdt het nog eens langzaam tot aan knooppunt Everdingen met nog een uur extra reistijd. A5 Hoofddorp Amsterdam bij de aansluiting met de A10 9 kilometer file en 50 minuten vertraging. Na een aanrijding ligt daar olie op de weg. De rechterrijstrook is dicht. Dan naar de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Bij knooppunt Amstel 20 minuten vertraging door een kapotte auto. Die blokkeert daar 2 rijstroken. Door het probleem op de A27 en de lange files ook file op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Bij knooppunt Everdingen 20 kilometer file. Vanaf Hilversum rijdt het al langzaam met een uur vertraging. Door die file op de A2 dus. Op de N201 Hilversum Uithoorn-Hilversum. Bij Loenen een kwartier vertraging. N202 Amsterdam-IJmuiden bij de aansluiting met de A22 3 kilometer file met 40 minuten vertraging. En een half uur tijdsverlies voor het verkeer op de N208 vanuit Sassenheim naar Velsen. Ook daar staat de file voor de aansluiting met de A22. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Arthur Meijer. Na de chaos van gisteren verwacht Schiphol vandaag een betere doorstroming bij de beveiliging. Sinds maandag werkt de luchthaven met een nieuwe beveiligingsopzet. Zo werken ze nu met 3 bedrijven samen in plaats van de voormalige 5. Gisteren was er sprake van een stroeve start, zo waren er ICT-problemen en te weinig beveiligers aanwezig. Schiphol adviseert reizigers om op tijd op het vliegveld te zijn. Vooralsnog verloopt de doorstroming soepel. Een 24-jarige Heemstedenaar heeft 240 uur taakstraf gekregen voor oplichting op Marktplaats. De man bood goederen aan, maar zodra een betaling was gedaan, reageerde hij niet meer op vragen en berichten. Hiervoor heeft rechtbank Haarlem nu een straf opgelegd, meldt het HD. De advocaat van de verdachte had gevraagd om de man niet meer te veroordelen, aangezien de zaak al ruim 1,5 jaar onbehandeld was blijven liggen. De rechtbank erkende dit, maar besloot in plaats daarvan een lagere straf op te leggen. Naar schatting hebben ruim 8000 huishoudens in Haarlem moeite met het betalen van hun energierekening. Zo stelt vrijwilligersorganisatie Energiebank Haarlem. De organisatie baseert deze schatting op landelijke cijfers van het TNO. Door middel van een persoonlijke aanpak wil de stichting deze huishoudens helpen. Vrijwillige energiecoaches komen kijken waar energie kan worden bespaard. Hierbij wordt gekeken naar praktische maatregelen zoals radiatorfolie en ledlampen, maar ook naar gedragsverandering. Door mensen bewust te maken van hun eigen energieverbruik, hoopt Energiebank Haarlem mensen meer grip op hun rekeningen te geven. In aanloop naar de stripdagen van 30 en 31 mei hebben tekenaars meerdere strippanelen geschilderd in de stad. De kunstenaars hopen hiermee jong talent

0: stimuleren. Nieuwe tekenaars krijgen vaak niet genoeg aandacht. Daarom besteedt de organisatie deze editie veel aandacht aan de net afgestudeerden.
1: Maar de jonge generatie staat niet altijd voldoende in de aandacht. Dus we besteden deze editie heel veel aandacht aan net afgestudeerden van de kunstopleidingen, kunstvakopleidingen. En we geven hun allerlei kansen om te exposeren, maar ook om live te maken.
0: Naast de panelen is er door de rest van de stad genoeg te beleven. Zo zijn er exposities in Volharding in Haarlem-Noord en een grote beurs in de Koepel. Strips blijven populair en de organisatie verwacht dan ook een sfeervol weekend met veel bezoekers.
2: En het is uniek omdat het heel veel aandacht besteedt. Niet alleen aan het stripverhaal aan zich, maar alles wat erbij zit. Aan beelden, aan kunst. En er zijn heel veel exposities wat het ook heel bijzonder maakt.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal in Groningen. Die worden ervan verdacht hun kinderen ernstig te hebben mishandeld. Dan het weer, vanavond buien. Morgen begint met regen, later opklaringen en dan wordt het iets warmer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB.
5: Fikse spits in de regio Noord-Holland. Altijd nog 175 kilometer file op de Noord-Hollandse wegen. En dan helpen de werkzaamheden op de A9 ook niet echt mee. De A9 wordt gewerkt bij Akersloot. De A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Voor knooppunt Kooimeer 18 kilometer file en 40 minuten vertraging. De andere kant op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Een 30 minuten vertraging tussen knooppunt Kooimeer en Heemskerk. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch. 30 minuten vertraging bij Utrecht Centrum. Verderop rijdt het nog weer eens langzaam tot aan knooppunt Everding, omdat het wegdek daar erg slecht is en de rechterrijstrook dicht is. A2 Amsterdam-Utrecht bij de Leidse Rijntunnel. 30 minuten vertraging. Op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 7 kilometer file en 30 minuten vertraging. Daar ligt olie op de weg. De rechterrijstrook is dicht. A10, knooppunt Amstel, knooppunt Koenplein bij Landsmeer, 20 minuten vertraging. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum, door de problemen op de A2, vielen op de A27 tussen Hilversum en knooppunt Everdingen 20 kilometer met 1 uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, dat meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Bij de Malediven zijn de lichamen geborgen van twee Italiaanse duikers die vorige week om het leven kwamen bij een duik naar een onderwatergrot. De lichamen bevonden zich op 60 meter diepte in een van de kamers van de grot. Twee andere lichamen worden waarschijnlijk morgen geborgen. Dat is moeilijk door een sterke stroming en slecht zicht. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd team uit Finland. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland, vertelt Ruslandkenner Helga Salimon.
2: Rusland heeft China nodig om die oorlog die Poetin maar niet lijkt te willen beëindigen, om die voor te zetten. Sterker nog, als China morgen de handel opzegt met Rusland, dan is het gedaan met die oorlog.
1: De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De politie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water of voedsel. Dan het weer. Ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen. Daarna zijn er opklaringen en het wordt ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het rijdt al een stuk beter door op de Noord-Hollandse snelwegen. Nog 35 kilometer file bij elkaar. 20 minuten vertraging voor het verkeer op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Bij Utrecht Centrum 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. Verderop voor knooppunt Everdingen nog eens file naar het zuiden op de A2. Daar is je vertraging nog een keer een half uur. Dan naar de A9 Amstelveen-Alkmaar. Werkzaamheden bij Akersloot. 20 minuten vertraging vanaf knooppunt Velsen. Op de N208 vanuit Sassenheim naar Velsen. Voor de aansluiting met de A22 nog 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Ellie van Amstel.
4: Joehoe! Avondexpress gaat vertrekken!

Ik ben helemaal niet buiten adem. Hoi, welkom in Avondexpress. Ik ben Ellie. En ik ben benieuwd wat dat schaam achter mij doet. Jullie moeten even kijken op haarlem.nl. Haarlem105.nl. Dan kun je live meekijken. Ik heb ineens een zwart scherm achter me. Bijzonder. Goed, les 1 van collega Hans ooit. Niet over de radio zelf hebben. Maar binnengerichte radio noemde hij dat. Dus we gaan het over nummers hebben die uit een jaar komen met een 5. Bijvoorbeeld 2015. Maar het leuke was, het is ook weer een hit in 2026 om het verwarrend te maken. En daartussendoor allemaal hits van nu, zoals bijvoorbeeld Alex Warren en Fever. Ik zou zeggen, ga lekker achterover zitten. Stap in mijn treintje, je reist eerste klas, je hoeft niks te betalen. En een beetje stroom misschien.

De wildly successful Teddy Swims. Ja, dit is alweer ruim een jaar geleden. Ik had jaren met een 5. En ik word dus nu gebeld. Daar word ik niet blij van. Het lijkt als gisteren. Ik heb wat nummers uit april 2025 opgezocht. Want ik dacht, ja, jaren met een 5. Dus leuk. We zoeken het dus dichtbij. Maar alles leek als gisteren. Dat is best wel leuk. Dat betekent dat het best wel goede nummers zijn. En dat ze ook heel lang mee kunnen. Dat blijkt maar weer. Vervolgens weer naar het heden. Met Bastian Steven en Butterfly. En zometeen gaan we naar 2005. En volgens mij weer naar 2025. Moet ik even opzoeken.

James Blunt kan het nummer bijna niet meer horen. Maar het heeft hem wel een wereldster gemaakt. En hij is de laatste tijd ook wel weer terug. Hoor je weer eens wat van hem. En ja, mensen verguizen het nummer ook. Terwijl het is best wel, is wel een fijn nummer, kan ik je vertellen. Vind ik, zomaar. De volgende nummer, dat is wat grappigs mee. Ik zat naar een andere zender te luisteren. En zeiden ze, nieuwe muziek. Ik denk, hé, dat is toch al een oude. Er is een heleboel nieuw uit van die zangeres. Maar ja, oké, okay, hij staat nog steeds in de hitlijst. Ongelooflijk. Olivia Dean en A Man I Need.

Zo lekker, dat was Sam Hunt. Lijkt ook weer gisteren, maar is uit 2015 en heet Take Your Time. Zo van, ik zit je niet op je huid, wil gewoon gezellig in je buurt zijn. Ja, dat is nog een instelling. Daten schijnt helemaal een ding te zijn tegenwoordig, dus ik begrijp hem volledig. Goed, dan iets wat heel hoog in dit parade staat nu. Van Alex Warren en dat heet Fever Dream.

Maar dit is niks met een vijf, denk ik. Pien, Lak en Love van een paar jaar geleden. En dan gaan we vervolgens naar de nieuwste van Maroon 5. Dat heeft hij wel een vijf. Ja, maar ze meer toeval, bandnaam. Hoe gaat het? Zit je lekker achterover? Geniet je van de muziek? Je weet, je bent bij mij altijd eerste klas. Je hoeft nergens naartoe. Gewoon achterover gaan zitten en genieten. En dit heet dan weer Heroin. Maar dat kan ook held zijn trouwens. Maroon 5.

Prachtig, hè? Cronenberg Park van Frank Boeijengroep. Met op de achtergrond Mai Tai, de beroemde zangeres uit Amsterdam. Die deden ook een mopje mee voor die geweldige achtergrondkoortjes. We zitten in de jaren 5. Zometeen gaan we de nachtdienst in met de Commodores. En iets met liefde en boyzone. En voor de rest merk je het vanzelf wel. Maar eerst Shanna Spiro en Material Lover.

Een mooie ode aan allerlei overleden soulzangers uit 1985. Allemaal jaren met een vijf. Nightshift. En dat Nightshift moet je dus overdrachtelijk zien. Van de Commodores. En wat heb ik hier? Kalina Sanders en Haley May. En dit heet Who We Are. En dat is weer hartstikke nieuw.

0: Ik ben zo oud dat ik me de Osmonds kan herinneren. En ik ben naar het allerlaatste concert van de Osmonds geweest, zonder dat ik dat van tevoren wist. En dit blijkt ooit uitgevoerd zijn door de Osmonds in de jaren 70. Maar dit is uit de jaren 90 van Boyzone. En het is geschreven door de beroemde zanger Johnny Bristol. Jawel, kwaliteit op de radio. En ja, dit vind ik ook wel kwaliteit hoor. Snelle. En zometeen een mooie van Dave Berry.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Ik denk, oh, leuk, een nieuwe van Snelle. Maar als je hem toch op je hoofdtelefoon hebt staan, komt hij het binnen. Nou, dat is een mooi bruggetje naar de laatste voor dit uur uit de jaren 60. De wonderlijke Dave Barry en This Strange Effect.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft plannen gepresenteerd om boeren te helpen die last hebben van stijgende kunstmestprijzen. Die gaan omhoog door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoge kunstmestprijzen kunnen ook leiden tot hogere voedselprijzen. En daar wil de Europese Commissie wat aan doen, zegt correspondent Ardy Stemmerding.
2: Ze willen geld halen uit een potje dat normaal gebruikt wordt, bijvoorbeeld voor natuurrampen of als er dierziekten zijn. Er zit nog zo'n 200 miljoen euro in, maar we horen dat de Europese Commissie dat bedrag wil verdubbelen.
1: Zeker 70 demonstranten zijn in Den Haag aangehouden bij het Tweede Kamergebouw. Ze protesteren daar omdat activisten die deel waren van de Global Sumut Flotilla opgepakt zijn door Israël. De activisten waren onderweg naar Gaza om hulpgoederen te brengen. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren vanavond het spoor bij Den Haag Centraal om actie te eisen van het kabinet. Onder de mensen die door Israël zijn opgepakt is ook de journalist Gijs Sanders van BNNVARA. Op een terrein in de gemeente Roosendaal zijn honderden verwaarloosde dieren gevonden en ook een paar dode dieren. De dierenpolitie vond onder meer honden, katten, tientallen vogels, knaagdieren en konijnen. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en voedsel. Sommige beesten bleken ziek te zijn. De eigenaar is aangehouden en wordt strafrechtelijk vervolgd. Mogelijk krijgt hij ook een houtverbod voor dieren opgelegd. Of zijn beesten ergens anders worden opgevangen is niet bekendgemaakt. De Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman is vandaag tweede geworden in de enige tijdrit van de Giro d'Italia. De Italiaan Filippo Ganna kwam als eerste over de streep in 45 minuten en 53 seconden. En de Fransman Rémy Cavagna werd derde. Het weer, ook vanavond vallen er nog buien. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Ellie van Amstel.
3: Overstappen, uur 2 van avond.

Lekker, hè? Ja, ik vind wel. Wonder Child van Christian Waltz. Ik ga er altijd van wiebelen. Ja, ik weet ook niet wat er is. Ik heb er een luisteraar bij. Ik heb iemand geronseld. En daar ga ik zo meteen even, zoals dat heet in Engels, een dedication voor doen. Maar eerst Dominic Fike en Baby Doll. Tenminste. Eens even kijken of dit knopje werkt. Ach, oh, gelukkig.

ik zeg win-win. Ik heb iemand geronseld om te luisteren. Nou weet ik dat we genoeg luisteraars hebben, maar ik vind het gewoon leuk. En het is win-win, want het is en een long version en een live versie. En nog een win is, ze stonden natuurlijk op Bevrijdingspop. En daar schijnen ze het heel erg goed gedaan te hebben. I called

So many memories uit 1985. Dual Eye to Eye van Propaganda. Ik kan hier zoveel genieten. Even kijken wat ik nog in de aanbieding heb. Een mooie uit 1995, die eigenlijk uit 1973 is. Ja, dat heb je wel eens. Muziek uit de buurt. Een mooie uit de jaren 70 van Rod Stewart. En de oude bokkenplaat komt nog voorbij. En die gaat in dit geval gaat er een link naar een hele mooie documentaire. En dat heeft iets te maken met de bananenbootsong. Say what? Nou, dat komt door straks allemaal wel duidelijk. Maar eerst Sommieu en Dark Before Dawn.

Dit nummer stamt eigenlijk in 1973, geschreven door Johan Vermine. Ik heb hem nog in mijn platenkast staan, Johan. Niet dit nummer, maar Ik voel me goed. Wat nooit niet gebleken geweest te zijn, maar het was al een hele leuke radioplaat in 1981. En het blijkt dat Clouseau vaker dingen van hem op de plaat gezet heeft die prompt een hit werden. En dit was er een van Laat me nu toch niet alleen. Zometeen muziek uit de regio. En ik draag hem aan de jaren 70, 1975 om precies te zijn. De zanger heeft een rasp en de single die ik van hem heb heeft nogal veel grotere rasp. Zo vaak heb ik hem gedraaid. Maar is Bruno Mars. En hier wil ik wel alle bitjes grijs van draaien. Dit heet Risk It All.

kon helaas geen hit uit een jaar met een vijf vinden van Alan Clark. Maar ja, het was de bedoeling dat we muziek uit de buurt draaien. Dus ja, dan maar Love is Everywhere. Lekker toch. Zometeen een grijze ouwe die nog steeds optreedt. En een hele mooie song waar een docu over gemaakt is een paar jaar geleden. En die heb ik laatst gezien en die was geweldig. Daar ga ik zo meteen over vertellen. Maar eerst Somber. En dit heet Homewrecker. Oei, oei, oei.

Mijn allereerste singeltje was Heaven Must Be Missing an Angel van Tavares. Nou, dit is ook uit die tijd. En deze, echt joh, als ik hem uit mijn platenkast pak, dan valt hij uit elkaar. Rod Stewart, 80 inmiddels. En je kunt hem nog steeds zien, maar je moet alleen even naar Las Vegas. Daar heeft hij heel toepasselijk de One Last Time Tour. En hij heeft er nog een paar shows tegenaan gegooid. Hij kwakkelt af en toe wel een beetje, is af en toe ziek. Maar hij komt er iedere keer weer bovenop. Dus ja, we gaan wel hopen dat hij het allemaal af kan maken. Goed, ik was een paar weken geleden thuis met mijn dochter. Ik zeg, oh, ik zie zo'n mooie docu. Die moet je eigenlijk wel zien. Dochter had zoiets van, waar gaat het eigenlijk over? Nou, daar gaat ze hoor, op de praatstoel. Ik ga de titel van de docu alvast verklappen. Dat is The Greatest... Wacht even hoor. The Greatest Night in Pop. Nou, dat zegt wel wat, hè. Was het geval? 1984. Was er een artiest. En die wilde iets doen voor de mensen in Ethiopië. Bob Geldof. Dat resulteerde in een nummer. Maar... Het werd een gigantisch hit, geweldig. Maar toen had Harry Belafonte, en dat staat niet eens in de Wikipedia, maar wel in de docu, een beroemde Harry Belafonte had het idee, hey, dat moeten we in de VS ook doen. In Engeland had het gedaan, Live Aid enzovoorts. En hij een band aid. En toen had Harry Belafonte zoiets, ja, moet ook een Amerikaanse aid hebben. Vanuit de gekleurde medemens zaten ook wel blanke medemensen in de clip. Maar vanuit die hoek... En hij stapte naar een aantal artiesten, niet de minste. En Michael Jackson stapte erin. En Lionel Richie stapte erin. En ze hoopte Stevie Wonder te krijgen. Maar ja, die komt altijd op zijn eigen tijd. Dus die kwam op het laatste moment binnenhollen. En er was het nummer al geschreven. Maar hij heeft wel een paar mooie solo's gemaakt. Op de mondharmonica en ook meegedaan. En ja, ze wilden zo graag, net als met Live Aid en met Band Aid, zoveel mogelijk artiesten bij elkaar krijgen. Was het 1985 inmiddels, hè? Zie, dat is voor elkaar te krijgen. We hadden geen internet, alleen maar telefoonnummers. Maar er was één persoon, die had een Rolodex. En hij had er niet één, hij had er meerdere. En dat was een hele dure, ronddraaiende telefoonklapper. En daar stonden heel veel nummers in. En ze hadden ook Quincy Jones gevraagd om het te produceren. Als Quincy vraagt of je aan iets meedoet, dan doe je het. Zo gaat het ongeveer, en ging het toen althans. Nou, dat werd heel spannend allemaal. Van ja, en wanneer gaan we het doen? Nou, het liedje was klaar. Dus we waren nog een beetje aan het goochelen. Toen zei iemand, die AMA's, de American Music Awards... daar waren al die artiesten voor... naar geloof Los Angeles gekomen, als ik het goed onthouden heb. Dus op die dag hadden ze iets van, dat gaat hem worden. Dat werd heel spannend, want iedereen moest het geheim houden. Ken je dat? Zoiets moois geheim houden. Het is gelukt. Er stonden geen hordes voor de deur. En na de EMA's, na dat festival, s'avonds laat... ging iedereen stiekem boep, een taxi in plaats van naar de afterparty. Hup, naar een geheime locatie in een hele goede studio. En ze hebben de hele nacht doorgewerkt. En wat ik wel leuk vond, er stond een bordje boven de deur. Leave your ego at the door. Is niet helemaal gelukt natuurlijk, met zoveel wereldsterren. En dat resulteerde in een nummer waarvan de rechten nog steeds naar Ethiopië gaan. Dus nu ik het draai, gaat er een klein bedragje naar arme mensen in Ethiopië. Nog steeds. Die rechten zijn nog steeds voor dat goede doel. Ik heb het over USA for Africa and We Are the World. De oude bokkenplaat.

Oh, wat is hier lang zeg. Bijna 7 minuten. Wauw, dat wist ik niet eens meer. Lekker hè. Ja, dat was het ook meteen weer. Zo lang was hij. De laatste komt ook uit een jaar met een 5. Van Eternal uit 1995 en heet Oh Baby I. Ik zou zeggen, veel plezier. Vrolijk verder met de programmering van Haarlem 105.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tot 9:15 ligt het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal stil. Activisten van Extinction Rebellion blokkeren het spoor uit protest tegen de arrestatie van leden van de flotilla door Israël. De flotilla bestaat uit 70 schepen met hulpgoederen die onderweg zijn naar Gaza. Onder de arrestanten is onder meer BNN-VARA-journalist Gijs Sanders. De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt het een treurig feit dat ook journalisten worden opgepakt door Israël.
2: Journalisten moeten ook van dit soort acties verslag kunnen doen. Ze zijn niet actievoerder, ze zijn verslaggever. En in een land als Nederland wordt daar een heel helder onderscheid gemaakt. Maar ja, in een land als Israël gelden de rechten van journalisten helaas niet zoals dat hoort.
1: De activisten op Den Haag Centraal willen dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil dat bedrag verdubbelen. In Amsterdam krijgen mensen met een laag inkomen een gratis noodpakket van de gemeente. In totaal worden er 2000 uitgedeeld. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadde het geven van die pakketten eind vorig jaar juist af. De VNG vond dat gemeenten moesten wachten op landelijk beleid. In de pakketten zitten onder meer een noodradio, een EHBO-setje en een fluitje. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert, meldt Nieuwsuur. Patiënten krijgen bij een hartstilstand een shock, maar soms krijgen ze die ook op andere momenten, doordat onderdelen van het kastje sneller stuk gaan dan de bedoeling is. Dan nog het weer verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Ja, het is 9 uur geweest, dus een wisseling van de wacht.
4: Inderdaad, welkom Koen.
3: En welkom Martijn.

0: Ja, eindelijk. Inmiddels bijna 9:10.
1: Ja.
0: Maar we kunnen beginnen.
1: Ja, we kunnen vrolijk heel lang verder.
0: Kortom, zijn naam is Martijn.
1: Dit hier is Koen.
0: En wij gaan vrolijk verder. Ja, vrolijk verder is een programma dat elke dinsdagavond te horen is op 105. En het is een programma, laat ik heel eerlijk zijn. Ja, heel eerlijk.
1: Ja, ik zit te wachten.
0: Gemaakt
1: het
0: door twee veertigers. Ik probeer het altijd te ontwijken, maar ja, het kan niet anders. Hè. Dat is natuurlijk wel een beetje een rode draad in dit programma.
1: Je loopt er gewoon keihard tegenaan.
0: Elke ochtend weer als ik wakker word.
1: Ja, dan, niet zo snel loop ik er tegenaan.
0: Nee, het wordt steeds beter. Maar het is een programma gemaakt door twee veertigers. En dat zijn natuurlijk twee oude mannen. Tenminste, oude mannen in wording. En ze moeten eigenlijk een beetje gaan toegeven dat het...
1: De beste tijd hebben we gehad.
0: Daar komt het op neer.
1: Ja, dat brengt we zijn nu nog goed rijp. Maar hierna beginnen we bruin te worden. En een beetje zachte plekken te krijgen.
0: Precies,
1: en zo.
0: Toch van die doorlichtplekken. Dat
1: wordt het helemaal niks.
0: Nee, dus het is
1: moeten we in een cake.
0: Het is een hele... precies. Dat het niet meer lekker is weer te bijten, maar gewoon iemand ergens doorheen te gooien. Ja. Nee. Het is een programma waarbij twee mannen zich realiseren dat ze nieuwe doelen moeten hebben. Dat de realiteit anders is dan ze er zelf in hun hoofd hebben. En
1: we proberen ons hier kranig tegen te verweren door iedere dinsdagavond eigenlijk onszelf in de spiegel te kijken tijdens dit programma.
0: Ja. En dan daar leren we van. Daar hebben we of niet. Daar krijgen we tips over, daar stellen we vragen. Dat is eigenlijk wat we doen op dinsdagavond.
1: En, ja, en hopelijk... we sleuren jou er gewoon in mee, in onze ellende. Daar komt het een beetje op neer.
0: Dus
1: welkom.
0: Precies. Mocht je afvragen, wat gebeurt er nou huisje, boompje, beestje? Wat gebeurt er nou als je 30 gepasseerd bent en al die dilemma's gehad hebt? Dan komen er gewoon nieuwe.
1: Ja.
0: En die zijn vooral lichamelijk.
1: Nou, niet alleen hoor, niet alleen. Nee, ik ben van alle markten thuis. Hey, en dit is natuurlijk niet alleen een programma voor 40ers. Wel door 40ers, laten we eventjes eerlijk zijn. Maar als jij gewoon 20 bent en je denkt van... Ja, hallo, maar daar ben ik nog niet. Nee, maar daar ga je wel komen als het goed is. En als je denkt... Oh ja, maar ik ben gewoon de 40 al lang gepasseerd. Dan is het gewoon een feest der herkenning. Dan denk je, ach, arme jongens.
0: Zit het er nog meer in?
1: Het wordt toch veel erger. Ja. Of niet. Dat weten we niet. Daar komen we achter.
0: Nou ja, mocht je mee willen doen, studio@haarmans5.nl. Of mocht je kijken via de live app, of via de live verbinding dat je ons zelfs kan zien in de studio. Dan kan je een bericht achterlaten in de studio en dan praat je gewoon met ons mee.
1: Ja. We hebben alle twee een prima gezicht voor de radio. Dus wat dat betreft kan je hem ook gewoon lekker hier houden en niet op het internet checken. Maar dat moet je zelf weten.
0: Dat laatste.
1: Ja.
0: Hij heeft wel je baard gedaan.
1: Een beetje. Ja. Vind je dat tof?
0: Hey, we gaan het hebben over pretparken.
1: Pretparken sowieso. Abonnementen wil ik het even over hebben.
0: Ik heb mijn huis aan het verbouwen en ik heb nou zoiets meegemaakt.
1: Oh, nou en ik heb toch een avontuur beleefd op de Banenmarkt. Dat wil je niet weten.
0: De Banenmarkt? Kijk, ja. Heel goed. Mijn zoontje het midden Iep-toetsen. Kan je dat nog herinneren?
1: Van mijn dochter wel. Die van mij, toen heette het nog anders.
0: CITO's. CITO-toetsen.
1: Ja.
0: Ja, ik ben benieuwd. Deze week is het volle bak gaande. Dus,
1: pintjes zweten.
0: Nou ja, dat weet ik niet.
1: Of gewoon lekker niks doen, een beetje kleuren en hopen op het beste.
0: Ik ga het zo meteen vertellen.
1: Maar nu eerst, vrolijk verder.

0: La Pression van Cloud. Op hier te horen op 105. Ja, en waar luister je dan naar? Naar Vrolijk Verder dus, met Koen en Martijn.
1: Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Wat zeg je dat heel deftig?
0: Jazeker.
1: Koen en Martijn.
0: Ja, dat af en toe moet je een beetje veranderen.
1: Een beetje, het Heemsteedse komt er een beetje doorheen.
0: Ja.
1: Het schijnt trouwens wel zo te zijn. Hè, dat ik heb dat de laatste keertje ergens gelezen of zo. Ik weet niet meer hoe ik van deze informatie kwam. Maar het is ongetwijfeld waar. Dat in Haarlem wordt het meest ABN gesproken. Dus dat is het meest accentloze Nederlands.
0: En in Heemstede het meest bekaks? Waar ga je heen met
1: dit verhaal? Ik denk het wel. Nee, de Heemstede heb ik niet onthouden. Daar ging mijn aandacht niet naar uit.
0: Nee, dat
1: maar
0: klopt.
1: Haarlem wordt dus het meest algemeen beschaafd Nederlands gesproken.
0: Nou.
1: Dat vond ik leuk.
0: Wist je dat nog niet?
1: Nou ja.
0: Het meest accentloos Nederlands. Ja, volgens mij is dat zeker helemaal waar.
1: Ja, nee, ik vond het wel grappig.
0: Dat kan je ook horen als je naar 105 luistert.
1: Ja, zeker weten. Ik doe enorm mijn best om goed te articuleren.
0: En ik probeer duidelijk te laten weten dat ik niet uit Haarlem kom. Maar het heeft steeds.
1: Nee, ik kom ook niet uit Haarlem. Maar mijn vader komt uit Haarlem. Dus misschien dat ik daarom het van huis uit heb meegekregen. Mijn moeder komt uit Utrecht. Misschien dat ik daarom de T's een beetje inslik. Dat zou kunnen.
0: Ik weet niet waar ik vandaan kom, maar
1: dat zoeken we nog steeds uit.
0: Precies. Ja. Maakt niet uit. Hey, jij wilt het hebben over abonnementen.
1: Ja, dat klopt. Want ik had laatst een ingeving. Een soort van openbaring.
0: Of was er een reality check eigenlijk?
1: Ook. Eigenlijk alles bij elkaar.
0: Oké, vertel.
1: Ik kwam erachter dat je eigenlijk nergens meer de eigenaar van bent.
0: Oh.
1: Want je hebt overal een abonnementje voor. Vroeger had je gewoon cd's of platen in de kast staan. En als jij een nummer wilde opzetten, dan pakte jij desbetreffende cd. Zet je dat nummer op. En dan kon je gewoon lekker dat nummer luisteren. En dat kon je zo vaak doen als je wou. Geen enkel probleem. En dat kon je over een jaar doen. Dat kon je over 5 jaar doen.
0: En niemand die meetelde?
1: Nee, niks aan de hand. En als jij een film gewoon in de kast had staan op dvd, dan had je die film altijd ter beschikking. Hier kwam natuurlijk waar ik erachter kwam. Want ik had een film en die film wilde ik zien. En die stond in een van mijn abonnementen voor zo'n streamingdienst. En ik dacht, ik ga nu lekker die film kijken. Dus ik ga klaarzitten. Ik had me er helemaal op verheugd. En ik probeer die film aan te zetten. Nergens te vinden.
0: Serieus?
1: Film weg.
0: Oh?
1: Ja. Dus de streamingdienst heeft besloten, deze week geen film voor jou. Dus ja, uiteindelijk een andere film gekeken. Maar toen dacht ik, maar dit is irritant. Want hij staat in mijn kijklijst. Ik wil hem graag zien. Ik kom er eindelijk aan toe. En dan hebben ze hem eruit gehaald.
0: Maar waarom zouden ze een database opfrissen en oude films gewoon eruit gooien?
1: Ja,
0: wat maakt het uit?
1: Omdat ze dat gewoon als een soort van cyclus hebben. Ze hebben natuurlijk niet een hele catalogus erop staan. Want daar trek je natuurlijk geen mensen mee. Op het moment dat je zegt van, nou, we hebben nu deze films, dan heb je iedere week iets nieuws. Dan heb je een oude film die nieuw is en een nieuwe film uit de bioscoop.
0: Ja, oké, maar waarom moet je dan dingen dan ook afhalen? Wat is het gedachte daarachter? Dat die dan later weer een keer nieuw kan worden?
1: Ja.
0: Okay.
1: Dat is natuurlijk wat Disney vroeger deed met die Disney videobanden en die Disney DVD's later. Dan was die voor een beperkte tijd beschikbaar en dan rende iedereen naar de winkel. Want dan had je gewoon Peter Pan in je kast staan. Of weet ik voor wie.
0: Hmm.
1: Maar dat hebben ze nu dus ook met de streaming services. En toen zat ik te denken, je hebt natuurlijk heel veel abonnementen. Op software heb ik ook allemaal abonnementen. Ik heb gewoon een abonnement op software, op mijn computer, die ik gebruik voor werk of dat soort dingen.
0: Mm-hmm.
1: En als ik het abonnement niet meer betaal, heb ik dus ook gewoon mijn
0: software.
1: Bestanden
0: ja,
1: niet
0: precies.
1: Meer.
0: Nee, oké.
1: Ja, die bestanden heb ik nu wel, maar ik kan ze niet openen. Nee. Super onhandig.
0: Heb je huis natuurlijk ook?
1: Hey, op mijn huis heb ik een abonnement. Ik heb een abonnement op mijn cv-ketel. Een service abonnement, weliswaar.
0: Okay. Ja, maar, dat is waar. Ik ook.
1: Ja.
0: Heb je een abonnement op je auto of niet?
1: Nee, die heb ik gewoon gekocht.
0: Dan mag ik
1: gewoon in blijven rijden tot die
0: wat
1: stuk
0: er ook
1: is.
0: Gebeurt.
1: Ja.
0: Nee, oké. Okay. Ja, nee,
1: dat is toch raar?
0: Ja, nee,
1: en ik zat laatst te kijken, je hebt nu ook een abonnement op de fiets. Een swapfiets.
0: Mm-hmm.
1: En dan hoef je dus nooit meer te sleutelen aan je fiets. Zou het voor mijn dochter zijn, want die houdt er niet van. Maar ik denk, ja, ik sprak toevallig een stuk jongere collega van mij, die in de 20 is. En die was dus gewoon overtuigd dat de swapfiets echt de allerbeste optie was ooit. Toen dacht ik, hoe vaak is jouw fiets stuk?
0: Ja.
1: En toen zei ze, ja, misschien 1 of 2 keer per jaar. Toen dacht ik, hoeveel kost jouw abonnement? Nou, dat was echt iets van 2 of 3 tientjes per maand. Toen dacht ik, dan heb je dus gewoon, ieder jaar heb je dus gewoon een nieuwe fiets of 2. Het sloeg helemaal nergens op.
0: Nee, ik heb wel. Nee, ik merk aan mezelf dat dan wil ik iets kopen en dan denk ik, oh, dat lijkt me tof. En dan heb ik het over bijvoorbeeld iets wat dan bijhoudt hoe fit ik ben en zo. En dan haak ik af als daar dus zit van dit is wat je betaalt. En daarna moet je nog elk jaar €100 betalen om het abonnement te kunnen draaien. Dan denk ik, ja, maar jongens, dat zoek ik niet.
2: Nee.
0: Dus ik haak dan af juist als een abonnement aanhangt. Maar het is meer standaard dan uitzondering.
1: Het slaat. Je ontkomt er bijna niet meer aan. Ik had het op een spelcomputer. Ik had een spelcomputer gekocht en dan wil je dus gewoon online spelen. Ja, dat kan. Moet je even betalen. Een abonnementje afnemen en dan kan je online kan je dat doen. Of, ook leuk, heb je dus een abonnement op een streamer. Ik noem geen namen, maar het begint met een A en het eindigt Amazon Prime. En op het moment dat je die dus hebt, dan betaal je al voor je abonnement. Maar dan krijg je dus reclames tussendoor.
0: Oh,
1: en dan kan je een extra abonnement nemen, zodat je geen reclames krijgt.
0: Kijk.
1: Wat?
0: We begrijpen het. Er moeten twee abonnementen nu zijn. Ja. Oh ja, dus één is al normaal, twee is eigenlijk dan de nieuwe...
1: Of YouTube. Bij YouTube word je ook helemaal doodgegooid met reclames. En als je een klein stukje verder scrolt, omdat je denkt van nou, hier heb ik geen zin in,
0: krijg je
1: weer twee reclames. Wil je dat niet? Dat is goed. Abonnementje.
0: Ja.
1: Dat is verschrikkelijk, vind ik het.
0: Gaan we het tegen doen?
1: Vrolijk verder.
3: Dit is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Ja, een dieper love. En daarvoor draaiden we Pure Love. Nou, dat lijkt mij dat het thema van de avond wel duidelijk is.
1: Zeker. Je kijkt me heel zwoel aan de hele tijd.
0: Weet je hoe dat komt?
1: Wil ik het weten?
0: Zeker wel. La, la, la, la, la, la. Het is nou ook tijd voor ja, even. Hoe nou? Sorry. Iets achter, dat wil ik zeggen. Het is tijd voor het hoogtepunt. Die van mijn hoogtepunt. Niet die van jou, dat weet ik ook
1: wel. Ik wou net zeggen, daar wordt aan mijn hoogtepunt altijd een beetje makkelijk voorbij gegaan in deze avond. Ja. Jij komt eerder dan ik, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, dat is zeker. jongens, ja, kan ik al niet.
1: Dus jij eerst, dat is wel heel duidelijk.
0: Ik sowieso. Het is ook mijn programma, dat wist je natuurlijk.
1: Zo dan.
0: Ja, ik was vrolijk, jij was verder.
1: Ja, ik ben inderdaad verder.
0: Ik eerder. Hey, wat is het idee? Het idee is dat ik Martijn een beetje in de zijk ga nemen. En dat heeft ermee te maken dat Martijn nodig wat Nederlands les nodig heeft. Martijn is uit Motor Haarlem, die praat ABN. Daar zijn we nu niet mee bezig. Het gaat nu over het levenslied. Het gaat om Nederlandstalige muziek. En laten we eerlijk zijn, Martijn weet daar niks van. Die vindt er ook niks aan. En,
1: ik heb er gewoon een gezonde afkeer van.
0: Ja, zeker. Ik vind dat jammer.
1: Dat ik vind het
0: ook wel leuk. Dus wat gaan we doen? Ik ga Martijn eigenlijk een beetje uitdagen om naar die muziek te luisteren. En dat doen we als volgt. Ik ga Martijn een paar vragen stellen over de tekst. En Martijn is half afgestudeerd Nederlandicus. Tenminste... half sowieso, afgestudeerd niet. Dat een beetje. Nee, maar Martijn die is best wel een taalvirtuoos. Dus hij komt best wel met originele antwoorden op mijn vragen. Daarna gaan we natuurlijk de tekst echt luisteren. Want dan komt natuurlijk uiteindelijk de antwoorden gewoon in de Nederlandstalige muziek voorbij. Yes, heb je hem?
1: Zeker.
0: Martijn.
1: Ik doe het al een paar keer, dus ik weet ongeveer hoe het werkt. Maar fijn dat je het even uit hebt.
0: Ja, nee, ja, dat is leuk dat jij er elke week bent. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen dat is.
1: Vind ik jammer.
0: Ja, zeker.
1: Laten we afspreken met z'n allen. Gaan we gewoon iedere avond of iedere dinsdagavond.
0: Gewoon luisteren. Ja. Hey, ik heb Donny meegenomen. Die ken je waarschijnlijk. Die heb ik een paar keer gebruikt al.
1: Donny,
0: die rapper.
1: Oh, ja, oké. Okay,
0: heeft
1: ja,
0: een liedje
1: ja,
0: gemaakt
1: ja.
0: Met Frans-Duits.
1: Frans-Duits, ja.
0: Ken je die?
1: Van naam.
0: Oké. Okay. Ze hebben een liedje gemaakt. Het heet Frans-Duits.
1: Het liedje heet Frans-Duits?
0: Ja. En de zanger ook. Wil je een beetje horen? Als we voor te voeren?
1: Ja, kom erop. Dan weet ik een beetje welke kant ik het op zoek.
2: Het ging te snel. Je m'appelle. Ach, je kent het wel.
0: Dat is hem.
1: Het is in ieder geval Frans.
0: Dat is Frans. Ja, zo heet hij ook, hè? Frans. Dat is makkelijk. Ja. Hey, mijn vraag aan jou is... over de tekst. Het gaat natuurlijk uiteraard zingen twee mannen over een vrouw, hè? Meestal wel.
1: Hoe kan het ook anders?
0: Precies. Donnie wel. Hey, wat spreekt ze?
1: Wat spreekt ze? Ze spreekt Frans en Duits natuurlijk.
0: Oké. Okay.
1: Want het heet Frans-Duits.
0: Ja, maar hij heet ook Frans-Duits.
1: Ja, maar als je het lied Frans-Duits noemt en ze spreekt geen Frans en geen Duits, ja. Dan vind ik het, dan mag het niet.
0: Oké. Dat is inkomertje, heel goed. Waar moet hij het mee doen?
1: Waar moet hij het mee doen? Zo, hij moet het doen met een zoen op zijn wang, want dat rijmt. Ah. Op zijn wang een zoen, zoiets. Ik moet het doen, het is dan op mijn wang een zoen, zoiets.
0: Zoen? Bang.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Dat denk ik.
0: En als ik nou een klein beetje help als het over taal gaat?
1: Oh. Nou, dan moet hij het doen met de taal van de liefde.
0: Oh.
1: Ja, want we hebben nu al twee nummers over liefde gedraaid deze avond. Dus dit nummer gaat ongetwijfeld ook over de liefde. Zo werkt dat.
0: Sowieso. Hey,
1: de horizontale mamba. Is dat wat ze doen?
0: Wat?
1: De horizontale mamba? Tango? Zoiets? Nee?

0: Ik heb één vraag, ga ik overslaan.
1: Jammer, had ik die al goed.
0: Nee. Nou, oké, welk Belgisch woord kent Donny?
1: Amai.
0: Amai.
1: Zeker en vast.
0: Zeker en vast.
1: Nee, amai.
0: Amai, oké. Okay. Wat geeft hij haar?
1: Nou, het is Donny natuurlijk, hè? Dus
0: ja,
1: ik dacht, iets romantisch, maar met Donny een tongzoen, denk ik. Zoiets. Ja, zo is eentje.
0: Tot in de huig. Oké, okay, tongzoen. Hey, en wat vraagt hij haar?
1: Nou, de nummer. Of de, dat vraag ik tegenwoordig natuurlijk niet meer, hè. Die vraagt de Instagram of zo.
0: Instagram. Oké, okay. Zullen we maar luisteren?
1: Moet het?
0: Ja.

0: altijd jammer als het weer voorbij is. Frans Duits. Ik ben Donnie met Frans Duits.
1: Ja. Echt jammer dat het voorbij is.
0: Nou ja, we kunnen nog een keer draaien. Dat is leuk voor radio.
1: Jongen.
0: Doen? Komt ie.
1: Nee.
2: Het ging te snel.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Godzijdank.
0: Hey, wil je het antwoord nog doornemen? Je was aandachtig aan het luisteren, maar volgens mij heb je niet alles meegekregen.
1: Nou, ik probeerde het inderdaad gewoon even te volgen, maar ik vond het best moeilijk om mijn aandacht erbij te houden. Dus.
0: Wat spreekt ze?
1: Nou, het Frans-Duits.
0: Heel duidelijk.
1: Volle punten.
0: Oké, waar moet je het mee doen?
1: Met zijn handen en voeten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, ja, ja. Niet de taal van de liefde.
1: Nee.
0: Niet,
1: nee.
0: Ach. Hey, welk Belgische woord kent Donnie?
1: Ja, poepen, zei die. Ja. Ja.
0: Weet je wat het betekent?
1: Ja, als je heel nodig moet.
0: Mm. Of iets anders.
1: Als je heel nodig wil.
0: Dat vooral. Hey, en wat geeft hij haar?
1: Dat weet ik even niet meer.
0: Geen bako, maar...
1: Oh, ja, nee. Nou, die ben ik vergeten zelfs.
0: Geen tongzoen?
1: Ook niet.
0: De avond van de leven.
1: Ja.
0: Hey, en wat vraagt hij haar?
1: Ja, nou, een vraag stelt hij haar vooral.
0: Hij vraagt bijles.
1: Oh.
0: In Frans en
1: Duits. Echt? Oh, ja. Nou, toen was ik afgehaakt, sorry. Mijn hersenen kunnen maar zoveel hebben.
0: Zo jammer.
1: Het spijt me.
0: Ik zal volgende keer maar 3 vragen stellen.
1: Ja, vind ik fijn.
0: Martijn, ik heb goed nieuws.
1: Ga vrolijk verder.
0: We hebben het gehad.
1: Godzijdank.
0: Volgende week weer.
1: Nee.
0: Maar voor nu vrolijk verder.
1: Ja.

0: I Love Life door Bakermat. Heerlijk.
1: Ja, even het muzikale palet reinigen.
0: Zeker. En dat op je 40ste. Gewoon I Love Life. Gewoon vol ervoor gaan.
1: Ja hoor.
0: Niks wat me tegenhoudt.
1: Vrolijk verder gaan we dan.
0: Hey, luister naar Koen en Martijn op 105. En mocht je afvragen wat voor een programma het is. Het is een programma gemaakt door 240ers die van alles meemaken. Die van alles willen. En
1: soms ook doen.
0: Ook nog wel eens doen.
1: Ja. Niet te vaak.
0: Nee, daar heb je veel te wel lang last van.
1: Ja, joh, dat vul je nog weken daarna.
0: Moet je niet hebben. Maar de plannen zijn er.
1: Intentie is er. Alleen maar goede intenties in ieder geval.
0: Okay.
1: Hey, en over dingen gedaan en intenties en dat soort dingen. Ik heb jou een paar weken geleden enthousiast van een van jouw intenties af weten te kletsen.
0: Ja, ik wilde met mijn hele gezin, het zijn man, vrouw en 3 kinderen, van 10 tot 4 jaar wilden we naar het Euro Disney gaan.
1: Ja.
0: En jij zei, moet je niet doen.
1: Nee, vond ik een slecht plan. Want het is knijterduur, je staat lang in de rij, het is allemaal ver rijden. Die kinderen interesseert het eigenlijk geen bal, die kleintjes niet. En omdat jouw kinderen best wel een verschil hebben in leeftijd en in lengte, mag je nooit met z'n allen in hetzelfde ritje. Of nee, in ieder geval niet in het ritje wat voor iedereen leuk is. Dus, had ik gezegd, kost je heel veel geld, wordt eigenlijk niet zo'n hele leuke ervaring. Maar...
0: Jij bent geweest. Het was fantastisch.
1: Ja, het was echt geweldig.
0: Dat was slim om de concurrentie uit te schakelen.
1: Ja.
0: Ja, de rijen waren helemaal niet zo lang. Nee. Want niemand kwam.
1: 5 man minder. Nee, ik ben gewoon puur, omdat ik zo'n goede vriend ben.
0: Onderzoekstechnisch.
1: Ja. Ben ik afgelopen weekend naar een Movie Park Germany geweest.
0: Oh ja.
1: En
0: staat hier ook nog.
1: Volgens mij zijn de meeste mensen dat vergeten.
0: Ja,
1: net zoals jij, dat bestaat. Want het was echt super chill. Ik was daar op vrijdag en zaterdag. En ik heb nergens langer dan 20 minuten in de rij gestaan.
0: Oh, wauw.
1: En dat was echt voor
0: maar het
1: alle
0: was
1: attracties.
0: Ook wel een beetje klote weer.
1: Nee, ik heb er nauwelijks last van gehad.
0: Oh, relaxed.
1: Het is 1 klein drupje gevallen, een half uurtje lang. En toen stonden we binnen, dus ja, het zal wel. En toen we buiten stonden, toen was het weer droog. Maar de reden waarom het zo goed is, en ik was dit een beetje vergeten, maar ze hebben dus heel veel verschillende films en heel veel verschillende dingen die heel erg bekend zijn bij kinderen, hebben ze een attractie. Dus er is een heel Paw Patrol land.
0: Oh, serieus?
1: En dat is voor de allerkleinste natuurlijk. Mm-hmm. En dat is gewoon met autootjes en glijbanen en weet ik wat. Dus daar kan je ook gewoon zitten en chillen. Dus daar hoef je niet in een rij te staan. Daar kan je gewoon op een klimrek of zo.
0: Ja, dat was jouw nadeel van Euro Disney. Alles wat je wilt doen, moet je voor in een rij gaan staan.
1: Precies. Ja, dat is absoluut waar. En is ook knijterduur. Duur. En dat was hier echt wel een voordeel. Plus, ze hebben echt wel heel veel verschillende soorten ritjes. Dus je hebt Paw Patrol, maar je hebt ook SpongeBob, achtbaan, Dora, de Explorer, bootritjes, noem het maar op. Dus echt voor de kleintjes is gezorgd.
0: Dus het is niet alleen maar Back to the Future, wat films die tegenwoordig niemand meer wat zegt. Maar
1: er zit wel een klein beetje in dat met dat probleem. Mijn dochter is 12. We gingen in Star Trek The Ride.
0: Ja.
1: Zij dacht, wat is dit voor een rare Star Wars? Ik had nooit van Star Trek gehoord.
0: Nee.
1: Maar op het moment dat je gewoon met 90 km per uur 20 keer over de kop gaat,
0: maakt ook niks uit. Het
1: boeit niet zo echt veel meer of je nou weet wat Star Trek is, ja of nee. En als je gewoon 3 kwartier, nou, dat is niet waar. Als je maar 20 minuten in die rij staat, dan loop je er doorheen. En dan denk je, oh ja, nou, dat is zo'n kale vent. En die hoort er ook bij, blijkbaar. Dus dat was top. maar ze hebben dus ook heel veel verschillende andere dingen. Ze hebben ook leuke houten achtbanen. Ze hebben allerlei coole ritjes. En de meeste dingen zijn wel familiegericht. Dus er zijn een paar dingen waar je echt niet met de kleintjes in kan of mag. Maar de meeste dingen kan je wel met het hele gezin doen.
0: Nou, wat leuk.
1: En het is niet zo knijterduur. Want ik ben daar naartoe gegaan en ik kreeg... En misschien dat het een aanbieding was, dat weet ik niet meer. Maar ik kreeg 2e kaartje gratis. Dus de tweede dag was een gratis kaartje. Dus ik heb hotelovernachting. 2 overnachtingen in een hotel. En 2 keer het park bezoeken. Met mijn dochter en ik waren we 300 euro kwijt.
0: Zo, dat is niet verkeerd.
1: Voor alles.
0: Ja, precies.
1: Dus dan ben ik 3 dagen in Duitsland geweest. Ik heb 2 dagen een park bezocht. En ik heb gewoon in een prima hotel geslapen. Je zit alleen dus niet met het hotel op het terrein.
0: Dat hebben ze wel of dat hebben ze gewoon
1: dat
0: niet?
1: Dat hebben ze niet.
0: Nee, precies.
1: Nee, dat is te klein voor.
0: Ja.
1: Maar het voordeel is ook weer, het is kleinschalig. Dus je kan ook makkelijk van de ene naar de andere attractie lopen. En je bent niet de hele tijd met jengelende kinderen en dat soort dingen. Plus het eten is ook nog gewoon goed te betalen. Zeker in vergelijking met Disney. Dus ja, ik zou zeggen, als je echt heel graag met je kinderen naar een pretpark wil. Movie Park Germany. Ik zou het doen.
0: Dankjewel. Dankjewel voor het onderzoek.
1: Graag gedaan, jongen.
0: Vrolijk verder maar weer.
1: Altijd.

0: This is the day van Mama's Gun. Hey, je luistert naar 105. Zijn er is Martijn.
1: Hier tegenover mij staat Koen.
0: En als we het zwaar hebben, dan hebben wij iemand nodig.
1: Ja. en je kan niet de hele avond.
0: Nee.
1: Je hebt gewoon echte belangrijke dingen te doen.
0: Precies. Maar als we het leuk vinden en als we er zin in hebben en als we het zwaar hebben, eigenlijk altijd, kunnen we gewoon hulp gebruiken. En Michiel, hele goede avond. Dan bellen we jou altijd.
2: Zeker. Goedenavond, mannen. Ik heb jullie gemist.
0: Ja, ik jou ook.
1: Ja, het is, stuurloos waren we.
2: Te lang geleden.
0: Zeker. We hadden een kleine vakantie tussendoor. En vorige week hadden we een vol programma. Toen kwamen we er gewoon niet aan toe. Maar dat merkten we ook meteen, hoor.
1: Ja, dat is zwaar, hoor. Zwaar was het.
0: Moeten we niet meer doen.
1: Nee.
2: Ja, ik zat naar jullie te luisteren. Ik dacht ook, het niveau zakt wel nu ik er niet bij ben. Dus wat dat betreft is goed.
1: Sorry, je had net een tunnel in. Ik hoorde je niet.
2: Goed elkaar te spreken. Goed
0: zeker.
2: Te spreken.
0: Hey, vertel. Jij gaat ons even aan de hand nemen met de belangrijke gebeurtenissen in het verleden en in de toekomst.
2: Ja, zeker. Nou ja, laten we kunnen natuurlijk niet om het Eurovisie Songfestival heen. Er is eigenlijk, ondanks het feit dat we als Nederland niet meededen, heel veel over gezegd en gesproken. Moesten we het nou wel uitzenden? Moesten we het nou niet uitzenden? Moesten we het nou wel boycotten of niet boycotten? Links of rechtsom heeft het plaatsgevonden en Bulgarije heeft gewonnen.
0: Yes. En?
2: Ja, nou ja, ik heb van tevoren, Koen, naar jou even de top 5 doorgestuurd.
0: Ja.
2: Ik geloof dat ik op 80% zat, 4 out of 5.
0: Nou, dat is netjes. Alleen Israël kwam tussendoor.
2: Ja, alleen Israël kwam tussendoor. Nou ja, ik denk dat we ook allemaal wel weten waarom dat dan weer tussendoor komt.
0: Dus, nou ja, leg het even uit, want waar zitten we dan naar te kijken?
2: Ja, dat blijkt natuurlijk, en dat is natuurlijk ook wel een van de redenen waarom mensen ook wel moeite hebben, en steeds meer moeite hebben met het Songfestival, is dat de politiek-bestuurlijke druk die daarop ligt. En ik geloof zelfs dat de omroepbaas van Moldavië opgestapt is, omdat zij niet de 12 punten aan Roemenië gegeven hebben. Terwijl zij normaal gesproken een soort van België-Nederland-constructie hebben, hè. Dus,
0: een bondje?
2: Een grote verbondenheid. En we geven elkaar, Moldavië, Roemenië, geven elkaar eigenlijk vaak de volle punten. En dit jaar heeft Moldavië maar 3 punten gegeven aan Roemenië. Terwijl Roemenië het wel heel goed gedaan heeft overigens. Die werden geloof ik 4e even uit mijn hoofd. En de omroepbaas van Moldavië, dus de baas van de plaatselijke AfroTros/NOS... heeft daar, die schaamt zich daar dusdanig voor dat hij is opgestapt. Nou, dat geeft wel een beetje aan wat dat voor druk met zich meebrengt. En ja, dat zorgt er wel voor dat je dus ook soms scheve verhoudingen krijgt in de manier waarop naar nummers gekeken wordt.
1: En, maar iedereen weet toch dat het doorgestoken kaart is?
2: Nou, het is geen doorgestoken kaart, maar...
1: Nou, vriendjespolitiek, laat ik het daarop houden.
2: Ja, precies. Dus, maar die druk, en zeker met alles wat er nu speelt geopolitiek... Ja, die is natuurlijk nu veel groter dan dat het misschien nog 5 tot 10 jaar geleden was. En het was natuurlijk ook wel zo, maar die druk wordt wel steeds groter. En dat is natuurlijk ook wel een van de redenen waarom, waarom landen ook zeggen, dit moeten we niet meer op deze manier willen.
1: Nou, wat ik zo raar aan vind is dat we het nog steeds het Eurovisie Songfestival noemen. We moeten gewoon het Songfestival en dan kan je gewoon alle landen mee laten doen die mee willen laten doen.
2: Ja, ja klopt. Nou ja, en in die zin is het ook gek dat Australië meedoet. Dat is een soort van vast gastland. Ik vind, je kan je wat dat betreft qua euro kan je ook afvragen of Israël er überhaupt bij hoort. Hè? Dus in hoeverre is Israël nog formeel Europa? Enzovoort. Dus dat is ook een heel goed punt. Ik weet wel dat er ook een Aziatisch Songfestival is. Dus ja, het is ook misschien qua organiseerbaarheid. En je zit ook niet te wachten op een avond met 273 liedjes in Nederland.
0: Nee, zeker niet.
2: Maar dat het beter kan, ben ik met jullie eens. Maar goed, we hebben het gehad. Bulgarije heeft een vrolijk feestnummer, laten we daarop houden. Maar we gaan het niet draaien vanavond, dus daar is alles mee gezegd.
0: Hey, maar er was ook nog van tevoren een beetje rumoer dat Israël had opgeroepen om te stemmen. Maar waarom mag dat niet? Dat is toch normaal dat je dat doet of niet? Mag je geen stemmen ronselen?
2: Precies, wat zij deden, als ik het goed zeg, is dat zij er ook commerciële... dat ze dat commercieel ook gingen oproepen. Kijk, als jij zou zeggen, wil je op mij stemmen, dan is dat niet zo'n punt. Maar ze gingen ook reclamespots inkopen in andere landen om op Israël te stemmen.
0: Ah.
2: Dat ging wel een beetje ver.
0: Ja, oké.
2: Dus dat. De Eredivisie, voetbal jongens, moeten we het ook even over hebben. We zijn klaar. Het is eigenlijk een puinhoop geweest. En de enige die zich er niet eigenlijk aan kon onttrekken aan die puinhoop is aan de bovenkant PSV. Daar hebben we het over gehad. Zijn al ongeveer 3 maanden kampioen. en niks ten nadele van PSV, maar dat is vooral omdat de rest gefaald heeft.
0: Ja.
2: En een ander team wat we eruit moeten halen, en dat is zeker leuk voor de lokale luisteraars, is Telstar. Die zich eigenlijk ook aan de ellende redelijk hebben kunnen onttrekken. Telstar uit Velzen. Ja. Die zich eigenlijk als een soort van joker hebben gekwalificeerd afgelopen jaar om mee te kunnen doen aan de Eredivisie. Dat was best een grote verrassing. En iedereen riep van tevoren, die zullen er wel uitgaan. Maar dat hebben ze hartstikke goed gedaan. En kunnen volgend jaar nog een ronde in de Eredivisie spelen. Dus wat dat betreft... alle respect voor Telstar en onze vrienden uit Velsen, hoe ze dat voor elkaar gekregen hebben.
0: Ja. En moeten we een klein beetje lachen om Amsterdam of niet?
2: Nou, we moeten eigenlijk eerder een beetje huilen om Amsterdam. Want of je nou voor Ajax bent of niet, maar het is voor het Nederlandse voetbal heel sneu dat zo'n grote club... Kijk, dat je een jaar minder jaar hebt, dan kan je erom lachen. En dat mag, hè. Ja, iedereen mag zijn fan zijn van welke club dan ook. Maar voor het Nederlandse voetbal is het gewoon ontzettend slecht dat zo'n grote club er zo'n chaos van maakt. En dat is niet goed voor het Nederlands elftal, dat is niet goed voor de jeugdopleidingen, dat is niet goed voor onze status in Europa. Uiteindelijk hebben ook andere clubs daar last van, hè? Want het feit dat Ajax niet presteert zorgt ook voor minder punten in Europa. En daarmee heeft het ook een indirect effect. Dus volgens mij moeten we stoppen met het lachen en moeten we ons nu gewoon echt zorgen gaan maken. En dat is nooit goed.
0: Nee, dat begrijp ik. Nee, maar ik bedoelde eigenlijk meer dat ze gewoon hun stadion al verhuurd hebben. Eigenlijk nog tijdens het seizoen, zou ik maar zeggen.
2: Ja.
0: Maar Harry Styles staat er nu en zij moeten gewoon nog voetballen.
2: Ja, nou, dat is natuurlijk ook een ding. Ajax heeft zich niet rechtstreeks gekwalificeerd voor Europees voetbal en moet dat doen via de play-offs, die alweer aanstaande zijn. En dat betekent dat Ajax niet in het eigen stadion kan spelen. Omdat Harry Styles daar 10 keer de arena uitverkoopt. Wat overigens ook een waanzinnige prestatie is.
0: Ja, zeker.
2: Het is tekenend en passend bij het seizoen van Ajax dat dit ook een probleem is.
0: Ja, precies. Nee, helemaal eens. Oké. Okay.
2: Dus... tot slot, misschien ook even goed om alvast vooruit te kijken. Over, ik geloof, formeel 23 dagen begint het WK voetbal, jongens. Dat is iets waar we het eigenlijk nog helemaal niet over hebben gehad. En ik denk dat het wel leuk is om daar binnenkort eventjes wat nader op in te zoomen. Maar het WK voetbal in Amerika en Mexico en Zuid-Amerika, het is één grote ratje toe. Wedstrijden om 3 uur 's nachts. Het Nederlands elftal vol blessures en een bondscoach waar iedereen toch grote twijfels bij heeft. Dus ja, we kunnen weer gaan genieten. Ik ben heel benieuwd naar de landen wie het goed gaat doen. Frankrijk kan op papier de beste 11 spelers opstellen die er zijn.
0: Mm-hmm.
2: Want dat Frankrijk dus daar een goed elftal heeft, dat zij misschien wel 2 elftallen hebben waar ze wereldkampioen mee kunnen worden, of misschien wel 3. Maar we weten ook allemaal dat een WK is. Dus het kan zomaar zijn dat het toch anders gaat lopen. Dus daar moeten we volgende week wat verder naar kijken.
0: Zeker, ik ben benieuwd. Ik ben vooral benieuwd waarom over de bondscoach.
2: Ja, nou daar en met name ook. Vandaag is bekend geworden dat Pep Guardiola, de coach die 10 jaar lang coach is geweest bij Manchester City, waarschijnlijk zijn contract inlevert. En daarmee gaat stoppen als trainer daar. Dus de eerste geruchten zijn dat hij misschien wel de nieuwe bondscoach zou kunnen worden. Want hij heeft altijd, dat is een goed bewaard geheim, Pep Guardiola is groot fan van het Nederlands voetbal en de Nederlandse voetbalcultuur. Dus wie weet...
0: Oeh, dat zou te gek zijn.
2: Kunnen zijn
0: dat zou te gek zijn. Maar we gaan het meemaken. Eerst het WK.
2: Absoluut.
0: Nou, Martijn gaat erin lezen.
1: Ja, absoluut.
2: Lees jullie in en wij gaan volgende week eventjes de pool doornemen met elkaar.
0: Okay, super. Hey, Michiel, dankjewel. Spreek je volgende week, man.
2: Volgende week.
1: Vrolijk verder.
3: Dit is 105. Het is 10 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond 9 uur is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. De politie heeft leden van Extinction Rebellion die zich hadden vastgeketend aan het spoor verwijderd. Er zijn 5 mensen aangehouden. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wil dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog onduidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. Nederlandse boeren hadden op meer gehoopt, zegt correspondent Ardy Stemerding.
5: LTO, de Belangenvereniging voor Boeren, die zegt ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot er in Nederland is en dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de commissie volgens nog te ver.
4: In Roosendaal zijn op een erf honderden verwaarloosde en dode dieren gevonden. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en eten. De eigenaar is aangehouden en wordt vervolgd. Dan het weer. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Ja, je luistert naar 105 dus. En tot 11 uur, naar half 11, Koen en Martijn.

0: Evi met Heat op 105. Het is tijd om eventjes terugbetaald te worden.
1: Ja, dat klopt. Want ik heb natuurlijk net jouw muziek moeten aanhoren. Dus nu doe ik graag eventjes mijn muziek draaien. En ik hou van wat steviger werk. Hetgeen waar ik zelf naar luister, dat doe ik jullie hier niet aan. Dus ik heb het wat gefilterd. Ik heb wat water bij de wijn gedaan. En iets wat nog wel een beetje te doen is op 105. Dus deze week heb ik een nummer meegenomen waar ik een beetje van schrok dat het al 30 jaar oud is.
0: Oh, wauw.
1: Ja, uit 96 komt
0: hij. Van.
1: Het is namelijk eigenlijk het doorbraak geweest van de band Skunk & Nancy. En het is het nummer Weak. Weak is een nummer dat gaat over een toxic relatie. Een giftige relatie. En het ontsnappen eraan. Het is het lijflied geworden van Skin. Zo heet de zangeres die bij de band hoort. En het weerspiegelt eigenlijk het vinden van kracht in kwetsbaarheid. Rod Stewart heeft het nummer gecoverd. Die heeft het in 1998 heeft hij het nummer op zijn album gezet. En dan denk je, Skunk & Nancy, wat een rare naam is het eigenlijk. Dat klopt, dat is ook een rare naam. Wat het eigenlijk waar het voor staat, is ze hebben Anansi, dat is uit West-Afrikaanse Caribische folklore. Het is een bedrieger, een soort spinnenman. En dat was vroeger op televisie. En daar keek de zangeres Skin, die keek daarnaar. En om het een beetje smerig te laten klinken, hebben ze Skunk ervoor gezet. Want dat is een stinkdier.
0: Stinkdier, toch? Ja, daarom.
1: Wat ook grappig is, in 1999 was Skunk & Nancy headliner van het muziekfestival Glastonbury. En daarmee werd Skin, de frontvrouw van de band Skunk & Nancy, de eerste donkere artiest die een headliner was op dat festival. En in 2023... werd ze ook nog eens een keer door koning Charles benoemd tot officier in het Britse koninkrijk voor haar diensten aan de muziek.
0: Wauw.
1: Maar nu, Weak.

0: Skunk and Nancy dus. Week. Heerlijk.
1: Ja, ik vind het lekker. Dus jouw muziek, moment, weet ik. Maar ik heb er stiekem van genoten.
2: Maar dat is goed. Dat is fijn. Dat we er alle twee van kunnen genieten, Koen. Zo zou dat moeten.
1: Ja. Had je het ook maar bij Nederlandstalige muziek?
2: Ja, nee.
1: Gaat het komen?
2: Nee.
1: Voel je iets kriebelen?
2: Nee. Nou, ja wel.
1: Sta je er open voor?
2: Nauwelijks.
1: Je voelt wat kriebelen zo. Je maag zo een beetje.
2: Ja, mijn maag keert meestal om.
1: Oké.
2: Okay. Stekende pijn achter je ogen. Je kent het wel.
1: Hey, nu je het er toch over hebt, over maag die omkeert en stekende pijn achter je ogen.
2: Mooi bericht. Ja.
1: Hoe gaat het met je moeder? Nee, de IEP-toetsen zijn natuurlijk weer deze periode. Ik weet niet of jij daar wat van meekrijgt.
2: Ik vind ze super moeilijk. Ja, echt hoor.
1: Doe je nog steeds mee?
2: Ja, ik vind het echt pittig.
1: Je hebt een klein linkje?
2: Ik moet ze dit jaar ook weer halen. Het is voor mij ook niet makkelijk.
1: Nee, laten we even uitleggen. Kijk, ik heb jong kinderen. Jij hebt een dochter die altijd wat verder is. Ik weet niet zo heel goed hoe ik dit nou moet begeleiden. Ik laat het eigenlijk een beetje gebeuren. Ik denk, weet je, het zijn IEP-toetsen. En mocht je niet weten, het zijn een soort persoonlijke ontwikkelingstoetsen die ze dan waarbij ze het schoolniveau een beetje gaan koppelen. Daar kan je natuurlijk een mega ding van maken. Sterker nog, daar wordt natuurlijk heel vaak een mega ding van gemaakt. Door school, door kinderen zelf, door kinderen onderling, door ouders die er bovenop zitten. En dan is natuurlijk de vraag, waar doe je goed aan? En wat is dan nodig? Mijn vraag aan jou. Wat heb jij destijds gedaan?
2: Een beetje op zijn beloop gelaten. Zeker omdat onze dochter ook wat... daar moet je niet te veel druk op uitoefenen. Die moet niet het gevoel hebben dat ze moet presteren. Laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Op het moment dat het gewoon leuk en gemoedelijk gaat. Dan gaat het beter. Dan op het moment dat ze het gevoel heeft dat er echt iets van afhangt. Dus we hebben natuurlijk wel voorbereid. En ze is naar wat bijles gegaan. En dat soort dingen. Maar niet iets anders dan anders. Wat we er wel hebben meegegeven was: lees de vraag helemaal 2 keer voordat je antwoord geeft. En als je antwoorden hebt gegeven allemaal, lees alle antwoorden en alle vragen nog een keertje voordat je zegt, nou, ik ben klaar, hier heb je mijn papiertje en dit was hem. Want ervaring leert dat in ieder geval in het geval van mijn dochter de vraag op een andere manier geïnterpreteerd wordt dan dat hij er staat. En dat het antwoord dan ook compleet anders is dan wat er daadwerkelijk gevraagd wordt.
1: Oh ja. Okay. Dus maar wel een beetje bijles. Dat wel gedaan al.
2: Ja, maar dat kwam ook omdat mijn dochter precies in de coronatijd eigenlijk heeft moeten lezen en schrijven.
1: Ah ja, precies.
2: Lezen en rekenen.
1: Ja, precies. Sorry. Nee, oké. Okay. Ik bedoel, dat is niks negatiefs hoor, over bijles natuurlijk. Maar ik vraag me af, moet je dat dan nu al doen als ze het niveau gaan bepalen? Dat lijkt me dan ook lastig om dan
2: te bepalen
1: waarbij er dan al bijles bij zit.
2: Nee, wij waren er al wat eerder mee begonnen, omdat we gewoon merkten dat dat thuisles, dat werkte gewoon heel onhandig. En haar aandacht erbij houden bleek heel ingewikkeld en ze wilde dingen niet van ons aannemen, want de juf is degene die bepaalt.
1: Nee, snap ik.
2: De juf die zit ergens op een videokanaal 26 andere kinderen proberen in toom te houden.
1: Nee, ik snap dat coronatijd natuurlijk niet heel handig is om dat soort belangrijke dingen te leren.
2: Nee, dus dat heeft niet geholpen. Dus eigenlijk zodra coronatijd voorbij was, hebben we gewoon bijles voor met name voor rekenen eigenlijk opgezet voor.
1: Ja, wij komen niet echt heel veel verder dan gewoon op tijd naar bed gaan. Maar dat wil ik ook niet. Dus we willen hem eigenlijk eerder in bed hebben dan dat hij zelf wil. Het geeft ook weer strijd. Wij zeggen, ja, maar okay, je kan in ieder geval zorgen dat je gewoon uitgeslapen bent. Dat je in ieder geval fris bent om het allemaal te gaan maken. Maar hij denkt alleen maar, ja, hallo, ik zit nu in groep 7. Ik wil gewoon dat lekker weer. Ik wil gewoon buiten voetballen. Ik wil leuke dingen doen. Ik ga alles doen, behalve op tijd naar bed. Dus dat geeft dan weer gedoe, waardoor hij weer te laat in bed ligt. Dan denk je, wat doen we nou goed aan? Wat is nou handig?
2: Ja, het is natuurlijk ook gewoon een momentopname.
1: Nee, zeker. Het is een voorlopig advies.
2: Ja.
1: Of is dat helemaal niet zo? Is het zo dat het stiekem eigenlijk veel bepalender is dan dat ze nu doen voorkomen?
2: Nee, wat ik ervan herinner is het advies wat hij dan straks gaat krijgen. Dat is de onderkant van het advies.
1: Ja, precies. Zoiets, hè? Dat had ik ook meegegeven.
2: Dus
1: ja,
2: stel
1: het is dit of hoger.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dus stel er komt, weet ik veel wat, VMBO-T uit. Dan weet je in ieder geval VMBO-T, dat gegarandeerd.
1: Mm-hmm.
2: En wellicht wat het volgend jaar VMBO-T HAVO is of HAVO-VWO of wat dan ook.
1: Ja. Ja.
2: Dus, en dan nog, ook dat is niet 100% bindend. Want het advies wat je krijgt wordt ook nog eens een keer gewogen door de docent. En die bepaalt natuurlijk ook door te kijken naar hoe is het kind in de klas. Let die op. Ja, is hij serieus met zijn werk bezig? Ja of nee?
1: Dus het is net zoals vroeger. Je hebt de CITO-uitslag, maar je hebt ook nog steeds het waardeoordeel van de docent die bepaalt of dat past of dat het eigenlijk anders is.
2: Ja, precies. Mijn nichtje bijvoorbeeld, die had VMBO-T als advies op basis van de toets. Maar zit eigenlijk gewoon altijd op te letten vooraan. Het was gewoon een slecht momentopname was onder haar kunnen gepresteerd. Mm-hmm. En de leraren hadden zoiets van we zien aan haar dat ze eigenlijk klaar is voor de HAVO. Dus ze hebben HAVO advies gegeven.
1: Ja, precies. En het advies van de ouders, doet dat nog mee? Of is dat...
2: Je kan het natuurlijk aanvechten. Het is de aanvechten, klinkt heel agressief. Maar ik bedoel, je kan natuurlijk in gesprek gaan met een leraar. Of lerares. Het enige is natuurlijk, die mensen zien jouw kind iedere dag. Zijn niet per se bevooroordeeld. En jij vindt je kind natuurlijk geniaal, briljant, fantastisch. Of hebt zelf van huis uit zoiets van, bij ons minimaal VBO, anders dan tel je niet mee. Ja, dat werkt natuurlijk alleen maar averechts.
1: Ja, dat lijkt me ook. Nee, oké. Dus ik zit er middenin, het is allemaal nieuw. En ik vraag mezelf, hoe moet ik dit begeleiden? En hij is er zelf vrij relaxed onder. Dat ik geen idee van dat
2: ik zou het lekker zou houden.
1: Ja, precies. We gaan het zien. Ik hou je op de hoogte, dat is het leuke. Dat is het leven waar ik nu in zit. Maar
2: ik hoor het over een paar weken wel, als hij de uitslag krijgt.
1: Wanneer weten we dat? Dat is in een rapportgesprek, neem ik aan.
2: Ja, voor de zomervakantie in ieder geval. Ja. En de zomervakantie is volgens mij over een week of... 7, 8 al?
1: Ja, dat gaat harder dan je denkt. We zitten vroeg dit jaar.
2: Ja.
1: Weet je, gewoon vrolijk verder. En dat zei ik wel tegen hem. Lekker naar bed, gewoon vrolijk verder. Dat komt wel goed.

0: Pink op 105. What about us? Dat is een goede vraag.
1: Ja, vraag me regelmatig af.
0: Koen? Mannen van 40.
1: Ja, what about us?
0: What about us?
1: Hoe zit het nou eigenlijk?
0: Ja, ik weet het ook niet. Ik heb het opgegeven.
1: Ja, nee, dat snap ik. Hey, één ding wat ik niet heb opgegeven is een dingetje, moet ik zeggen.
0: Oh.
1: Ik heb meerdere afwijkingen. Maar één van mijn afwijkingen is dat ik als volwassen man nog steeds heel goed ga op vrij exclusieve sneakers.
0: Ah ja, oké. Okay. Ik dacht even, welke kant ga je op? Want ik heb een afwijking van jou als volwassen man.
1: Ja, nee, maar, okay. Ik kan er een paar noemen.
0: Godzijdank, ik kreeg het een beetje warm.
1: Maar, ja, nee, deze is geschikt voor de radio.
0: Yes.
1: Maar dat is het ding. Want als jij dus namelijk een bepaald soort sneaker wil, dan is dat tegenwoordig niet gewoon, nee, je loopt naar de winkel toe en je zegt, beste meneer of mevrouw van de winkel, doe mij alstublieft deze in mijn maat. Nee, daar zit een heel soort van loterijsysteem omheen, waarin jij dus moet worden uitgekozen om mogelijk kans te maken om te kopen. Dus eerst moet je worden ingelood om mogelijk kans te maken. En op het moment dat je dus die kans mogelijk maakt, moet je, net zoals dat je vroeger voor concertkaartjes in de rij moest staan, moet je dus nu in een app op een bepaalde tijd ingelogd zijn en alles helemaal klaar hebben staan. En dan, als jij geluk hebt, dan kan jij de schoenen kopen voor heel veel geld die jij gewoon wil hebben.
0: Ja, ik heb daar niet zo heel veel moeite mee.
1: Wat? Omdat jij de schoenen niet zo mooi vindt, ik wil hebben.
0: Nee, precies. Ik laat ze gewoon gaan, denk ik, bekijk het maar. Nee, ik snap dat het broedeloed irritant is. Ik vind het natuurlijk heel vervelend. Wat ik het nog het meest vervelend vind. Ze doen natuurlijk expres kleine oplages. Dat maakt het aantrekkelijk. En dat begrijp ik wel. Maar wat ik er een bloedtekel aan heb, is dat die mensen ze alleen maar willen hebben om vervolgens door te verkopen.
1: Oh ja.
0: Nee. Dat vind ik wel echt super irritant. Ja. Als jij ze wil hebben, ik wil ze graag hebben. En het is dit keer jouw beurt. Prima. Weet je, geniet ervan. Doe ze aan. Wees er blij mee. Maar ga ze niet binnen een half uur op internet zetten om te verkopen. Dan denk ik, jongens, dit is toch niet de kant die we op willen gaan met z'n allen.
1: Maar dat is precies wat er gebeurt. Dat gebeurt nu natuurlijk ook, want het was gisteren op het nieuws van die Swatch horloges. Ja, ik weet niet of je dat meegekregen hebt.
0: Ja, ik weet niet hoe die eruit zag. Ik was wel benieuwd. Ik heb alleen gelezen. Ja. Want die gast dacht dat hij voor 10.000 euro wel kon verkopen.
1: Ja, nou, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat die dingen gewoon, ik geloof voor 350 euro in de winkel verkocht worden. Mm-hmm. En iedereen denkt inderdaad daar gewoon een slaatje te kunnen slaan.
0: Want wat even voor mij, ik heb het even een klein beetje gemist. Wat was het voor een editie? Wat was het?
1: Gewoon een Swatch horloge en die kon je dan om je pols dragen. Maar het was meer een zakhorloge. Dus je kon hem ook om je nek dragen of aan een soort lingerd of zo. Ik heb het niet heel erg gevolgd. Ik heb er een plaatje van gezien. Ik snap het niet. Maar goed, dat zullen de mensen ook vinden van de schoenen die ik heel graag wil hebben. Dus ieder zijn ding. Maar dat is natuurlijk wel een beetje vervelend. Dat de dingen nu gewoon niet meer gemaakt worden om te verkopen. Maar meer gemaakt worden als een soort
0: hebben
1: dingetje.
0: Ja.
1: En dat mensen dat dus ook als handel inderdaad gaan behandelen. En dat vind ik inderdaad het kwalijke eraan. Plus, nou ja, ik doe echt mijn best. Ik ben hier ook naar een aantal winkels toe gegaan. Ik heb gevraagd van jongens, krijgen jullie ze straks binnen? Kan ik misschien in mijn maat deze schoenen vast reserveren? Niemand weet het. Niemand weet het. En het is echt gewoon een soort van, nou, Russisch roulette wat je speelt. Nou, dat is wel heel heftig. Maar je speelt in ieder geval gewoon, het is alsof je met de loterij meedoet. Je koopt de staatslot en je hoopt maar dat het gaat lukken. Het is, ik vind het verbazingwekkend. Ik vind het ook raar dat het op deze manier moet gaan. Want ik zou denken,
0: ja, dat snap ik ook niet.
1: Je kan ook dingen in de pre-order zetten. Dat je zegt van, nou, we komen straks met deze en deze en deze schoen aan. En die kan je nu alvast bestellen. Dan betaal je nu alvast. We hebben gegarandeerd, weet ik veel hoeveel duizend van die paren verkocht.
0: En dan ga je ze maken.
1: Ja. En dan maak je er nog twee keer zoveel. En die leg je in de winkels neer voor de mensen die ze los willen kopen.
0: Ja.
1: Lijkt mij een hele fijne oplossing. Maar goed, dat is waarschijnlijk niet wat het meeste geld oplevert. Anders zouden ze dat wel doen.
0: Nee, dat vraag ik me af. Waarom levert dit hun meer geld op als het in de naverkoop keer 3 gaat?
1: Ja,
0: in de doorverkoop, moet ik eigenlijk zeggen.
1: Omdat mensen het dan natuurlijk extra graag willen hebben.
0: Ja,
1: dat
0: maar
1: merk je met die horloges ook.
0: Daar hebben zij natuurlijk zelf geen winst aan.
1: Nee, want dan kan je het wel, want dan kan je het blijven doen.
0: Het trucje blijven doen.
1: Ja,
0: te weinig aanbieden.
1: Dan kan je over een maand kan je natuurlijk weer andere schoenen uitbrengen met een andere kleur en een ander dingetje.
0: Ja, maar als je nou gewoon aanbiedt wat precies nodig is, plus een beetje extra, dan heb je er ook gewoon alles verkocht wat je wil.
1: Ja, maar als je nu dus een schaarste creëert, dan heb je mensen die dus nog liever willen hebben.
0: Dat ze de volgende keer meer betalen.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Dat denk ik.
0: Oké. Okay.
1: Ik weet het ook niet.
0: Ik vind het een vervelende kant op gaan.
1: Ik ook.
0: Ik had laatst heel wat anders.
1: We zijn ook oude mannen, dus we mogen gaan klagen. De dingen zijn... Vroeger was alles beter.
0: Ik was laatst in de winkel, een schoenenwinkel. Toen wilde ik schoenen kopen, ook sneakers. En toen zei ik, heb je die maat? Zei die, nee, die heb ik niet. Toen dacht ik, nou, dat is meestal einde verhaal.
1: Ja.
0: En hij zei, maar kan even kijken of een ander filiaal het wel heeft. Nou, ging die zoeken, ging die moeite doen. Ik was helemaal verbaasd. Hij zei, ja, in Rotterdam heb ik ze wel. Ik zeg, wil je ze? Hij zei, ja, ik wil ze, maar ik weet niet of het op maat goed is. Zeg, maakt niet uit. Ik laat ze hierheen komen, pas je ze gewoon. Pas je ze niet, even goede vrienden. Pas je ze wel, leef je ze lekker mee. Wanneer kan je? Ik zou, nou, zaterdag. Hij zou, perfect, zorg dat ze het zaterdag zijn. Dus ik ga de zaterdag heen. Denk, nou, het zal wel echt gewoon, wie ben jij en wat kom je doen en hoezo gaan wij schoenen uit Rotterdam? Nee hoor, stond er gewoon klaar. Pas eventjes, zit ze goed. Ja, nou, mooi, afrekenen. Fijne dag, doei. Ik dacht, hè? Dit is van vroeger. Service.
1: Had je een abonnementje?
0: En ik wil ook geen member XXL plus, whatever, wat je kan betekenen, hoe ze moet zijn, zodat ze wel wat voor je gaan doen. Nee,
1: ja.
0: Het was gewoon een klant die binnenkwam.
1: Wauw.

0: Dangerous Lover van Sekou, hier op 105. Het is bijna half elf en dat betekent dat wij plaats gaan maken. Plaats gaan maken voor echt talent.
1: Ja, er is wel gewoon tijd voor.
0: Ja, zeker. Ja. Moeten we de hele studio ook voor ombouwen.
1: Ja, die rode loper moeten we even uitrollen. We moeten die troon neerzetten voor afstoffen natuurlijk. Weet jij precies hoe die zijn koffie wil?
0: Ja, volgens mij gewoon zwart.
1: Oh, ik dacht dat hij thee dronk.
0: Oké, okay, dat zou kunnen. Ja, met of glas? Met of zonder glas? Dat was een vraag, hè?
1: Nee, daar moet je weer heel voorzichtig mee zijn in ieder geval.
0: Okay. We hebben het natuurlijk over Gijs. Hele goede avond, Gijs.
2: Hele goede avond.
0: Hoe drink jij je koffie?
2: Zonder glas.
0: Zonder glas met thee.
2: Zonder glas met thee, inderdaad.
0: Ja. Ja. Zie je? Ah, niet goed opgelet vorige week. Nee. Excuses, meneer met talent. Ik ga het zorgen dat het in orde komt.
2: Dankjewel. Ik vind het al lang duren. Wat? Voordat ik mijn nieuwe thee heb.
0: Oh, ik dacht de intro.
1: Nou, die ook. Het is allemaal waar.
0: Allemaal waar.
1: Allemaal waar.
0: Nee, zo meteen is om 11 uur hoor je Gijs met Haarlem Talent. En dat is, wij even verfrist het naar ons, denk ik.
1: Ja, dat kan je wel even gebruiken. Hé, waar ga je het over hebben vanavond, Gijs?
2: Ik ga weer een straatnaam behandelen. En daar heb ik heel veel zin in. Het is wel een interessante straat. Het gaat over een man en die ik ga nog even geheim houden. Ik word helemaal kriegelig van het liedje.
0: Dat doe ik meteen weg.
2: Dankjewel. Ja, ik heb wel hoge eisen. Ook nog iets met een artiest die toch tegenvalt.
1: Oh, oké. Okay. Ik kan er een paar noemen. Frans Duits hebben we vandaag gehad in de uitzending.
2: Och.
1: Nou, niet in de uitzending, maar we draaiden een liedje. Dat vond ik tegenvallen.
2: De arme luisteraar.
1: Ja, nou, precies. Maar ja, het moest van Koen.
2: Dus ik ben laatst ook wel een uitzending begonnen met Frans Duits, omdat PSG tegen Bayern München speelde.
1: Ah, ja.
2: Daar baalde ik eigenlijk ook heel erg van.
1: Ja.
0: Had je meteen spijt van. Ja, dat is talent.
1: Ja. Ja, dat is talent. Dat je dat herkent ook.
0: Ja, dat je gewoon weet dat ik niet moet doen.
1: Nee.
0: Nou ja, dat talent missen wij dus.
1: Nee, enig zelfbesef, dat is een complete drama uit hier.
0: Nou ja, in de auto naar huis denken we soms, hadden we niet moeten doen.
1: Ja, dat is waar. Dat is waar.
0: Hé, hey, maar Gijs, je weet het. Voordat wij echt afscheid kunnen nemen, moeten wij nog even de dad jokes doen. En wij zijn allebei vaders. Wij hebben de titel dads. En dan mogen wij dus hele foute grappen maken. En dan moeten we elkaar het lachen proberen te krijgen. En jij doet mee.
1: Jij bent de jury. Als jij lacht, dan is het sowieso dubbele punten. En als niemand heeft gelachen naar dat we allebei twee mop.

0: hebben verteld, dan kom jij met echt een dije kletser binnenzetten en dan kunnen we allemaal naar huis. Nou, tussen wij kunnen naar huis. Jij kan dan een fantastisch programma in elkaar zetten.
1: Helder.
0: Top. Koen, ik ben vorige week begonnen. Dus aan jou de eer.
2: Oh, oké. Okay. Er waren twee bankovervallers en die hadden een mega goede kraak bedacht. Ze gingen naar de bank en ze gingen s'avonds inbreken. Het ging allemaal super makkelijk. En ze, de eerste sluis wat ze open doen, staat een bakje yoghurt. Ik denk, hè? Oké. Okay. Nou, tweede sluis open doen, weer een bakje yoghurt. Derde sluis open doen, alleen maar een bakje yoghurt. Dus zij dachten, weet je wat we gaan doen? We gaan al die bakje yoghurt opeten gewoon. En dan gaan we gewoon in ieder geval nog een beetje lachen naar huis. Staat een dag later in de krant. Bankovervallers hebben een hele raak gepleegd. Ze hebben de spermabank overvallen.
0: Ik voelde hem al aankomen.
2: Dat weet ik ook wel.
0: Ja,
2: nee. Het, moet nooit, het eerste moet nooit super goed zijn, hè?
0: Nou.
2: Het moet een beetje inkomen.
0: Nou. Nou, ik ben benieuwd of dat gaat werken. Hey, er liepen twee mannen 's nachts helemaal straalbezopen over straat. En die kijken naar boven en zeggen, hey, kijk, dat is de zon. En die ander zegt, nee joh, helemaal niet, dat is de maan. Nee, dat is de zon, zegt die ander weer. Niet de maan. Nou, ze kwamen er niet uit. Dus ze dachten, nou, we vragen het een second opinion van iemand. Dus liep een dom blondje liep daar over straat. Zegt, mevrouw, kunt u ons helpen? Kunt u vertellen of dat de zon of de maan is? Zegt ze, ja, sorry, ik ben hier helemaal niet bekend. De eerste moet slecht zijn, hè? Dat was het.
2: Ja, dat was het. Ja, zeker. Ik heb twee moppen van mijn zoontje meegenomen. Ik weet niet of het in de gaten hebt, maar dit was een mopje van mijn zoon. Ik schrok me rot toen dit overkwam. Iets anders. Mijn zoontje vroeg aan mij. Die zei, pap, wie heeft mij eigenlijk op de wereld gezet? En toen dacht ik, oh shit, hoe moet ik dit verhaal nou gaan doen? Dus ik zei, nou weet je, de ooievaar heeft dat gedaan. Toen zei hij, jezus pap, er zijn er zoveel miljoenen vrouwen. En dan kies jij een ooievaar?
0: Is niet ja. Meer. Ik snap hem wel.
2: Is dat zo?
0: Ja, nee. Ik heb het wel eens gezien.
2: Hey. Dat is een goede ooievaar. Ga door.
0: Ja. Lange poten. Hoe maak je een pratend brood? Weet je dat?
2: Oh, sorry. Je was begonnen.
0: Een pratend brood. Hoe maak je dat? Niemand? Met voicemail.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat nog dit jaar opvoeren naar 1450. Het OM wil flitsers ook meer inzetten in gemeentes waar nu nog maar 30 gereden mag worden. Veel mensen houden zich niet aan die snelheid, maar worden daar zelden voor bekeurd. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. Het treinverkeer op Den Haag Centraal is weer op gang gekomen. Politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met een actie protesteerden ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wilde dat kabinet protest aantekent bij Israël. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren die in de problemen komen door de hoge kunstmestprijzen. Sinds de scheepvaart in de straat van Hormuz stil ligt, zijn de prijzen omhoog geschoten. Kunstmest kost nu ruim 70% meer dan 2 jaar geleden. De Commissie wil geld uit een noodpotje voor landbouw gebruiken om de boeren te helpen. Dat potje is bedoeld voor noodgevallen, zoals natuurrampen en dierziektes. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil het bedrag verdubbelen. Het weer nog. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien, een kans op onweer. Later vanuit het westen opklaringen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Het is dinsdagavond 19 mei. Het laatste uurtje bij mij. Met Gijs. 105.

Heart. All I Want to Do is Make Love to You. Ja, en zometeen dan gaan we door met de Straatwijze Quiz. Een quiz om de omgeving, Haarlem en omstreken, wat beter te leren kennen. En daar heb ik jou voor nodig. Ik ga het namelijk hebben over een straat achter de nieuwe BAVO. Dat gaat over de Ampzingstraat. En als jij alvast een beetje nadenkt over wie, wat, waarom dat nou zo is, waarom heeft deze persoon nou straat gevonden, dan kom ik zo terug bij jou met de vraag.

0: Van Velzen, Baby Get Higher. En dan is het tijd voor de straatwijs quiz. De quiz om de omgeving wat beter te leren kennen. En deze keer gaat het over de Ampzingstraat. Dat is de straat achter de nieuwe BAVO. Ja, en met die informatie moet je het doen. Wat kan je nou winnen? Dat is natuurlijk een behoorlijke dosis zelfvertrouwen om lekker die nacht in te gaan. En je krijgt van mij een hele dikke chapeau. Het gaat dus over de Ampzing. Het is wel een tongbreker hoor. De Ampzingstraat. Ja, probeer dat maar eens om bijna 11:30 zo achter elkaar te zeggen. En die is vernoemd naar Samuel Ampzing. Ging je goed? En hij was dominee bij de Grote Kerk in 1619. Maar wat was hij nog meer? En hier is dus het concept. Ik stel een paar vragen. Ik stel deze vraag en dan kan jij A, B of C antwoorden. En die ga ik nu voorlezen en dat stuur je dan naar mij. Ja, het is zo ongelooflijk simpel. Dus, Samuel Ampzing, wat was hij naast dominee in de Grote Kerk in 1618? Was hij A, hij was ook dichter en hij haatte andere talen. Of was dat B, hij was naast dominee ook een bekende botanicus. Bekend van de krullelie. Of denk je, nee, dat kan helemaal niet kloppen. Het was C, hij was naast dominee ook wetenschapper en heeft baanbrekend onderzoek gedaan naar elektrogolven. Laat even weten wat je denkt via 06-105-105-38 en win die chapeau van mij.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Alessia Cara featuring Norah Jones. I'm in trouble, trouble. En was ik nou niet in trouble geweest als ik onderburen had gehad bij Cresip, I would stay. Of, zoals mijn vader Cresip altijd noemde, goede muziek. Maar ik heb nog steeds niet het juiste antwoord binnen. Dus dat wil ik nog één keer gewoon nog even met je doornemen. Was het juiste antwoord over die Amtsingstraat? Was dat nou A, was hij dichter en haatte hij andere talen? Was dat B, hij is bekend van de krullelie? Of was dat C, hij is wetenschapper in elektrogolven? Laat even weten, 06 105 105 38.

Doubt. Just a Girl. Ja, dat zijn nog eens platen. Het is hier alweer tijd voor de antwoorden van Straatwijs hier bij Haarlem 105. En er is veel gereageerd en dat is ontzettend leuk om, nou ja, te merken en om te lezen. Dus dank daarvoor. Maar ik kreeg niet alleen goede antwoorden binnen. Helaas, ook slechte antwoorden. Nou ja, slechte antwoorden. Foute antwoorden. Zo dacht Benny. Die dacht dat de elektrogolven, vandaar ampère. Helaas Benny, daar zit er niet in. En dokter Belle, die dacht dat ze ooit een krullelie heeft gekocht. En die naam kwam er wel bekend voor. Nou, helaas dokter. Ik hoop dat je je eigen recepten wat beter kan lezen. Maar we hebben wel een winnaar. Dat is Joram uit Overveen. Die had het juiste antwoord. En dat was antwoord A. Het was namelijk een dichter en hij haatte andere talen. Dat is echt waar. Hij was namelijk een zogenaamde taalzuiveraar. En wat betekent het nou? Het zuiveren van taal houdt in dat hij woorden en uitdrukkingen uit het Frans, Duits of Engels niet gebruikte. En omdat die namelijk de Nederlandse taal zouden vervuilen. Hij had het niet goed gedaan in deze tijd, onze Samuel Amsing. Maar goed, Joram, voor jou rest één ding. Chapeau.

Heerlijke plaat, Mama's Gone, Joy. Zometeen, hier bij Haarlem 105, ga ik iets vertellen over iets wat eerst echt als zoete broodjes de deur uitgingen. En inmiddels kan je ze aan de straatstenen niet sluiten. Niet slijten. Waar ik het over heb, dat hoor je zometeen. Maar eerst Tom's Dinner van Suzanne Vega.

Horse with a Name van America. Dat zijn wat ik grappig vind om te bedenken bij deze band, America. Dat is opgericht in Engeland, ergens in de jaren 80, 70. Moet je me even schuldig laten. Maar dat waren Amerikaanse jongens die dus in Amerika hun bandje... Nee, andersom. Amerikaanse jongens die in Groot-Brittannië hun bandje oprichten... en daar niet wilden geassocieerd worden met... Amerika, of met Groot-Brittannië. Dit gaat helemaal nergens over, hè. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Maar ik vraag me dus heel erg af of deze Amerikaanse jongens in Groot-Brittannië heden ten dagen nog steeds zo een band zouden willen noemen. Ik vraag het me af. In ieder geval, nu hebben we een filler, dus als ik nu stilval, dan is in ieder geval muziek. Dat scheelt weer. Ik had het net over die dingen die als zoete broodjes gingen eerst en vervolgens aan de straatstenen niet verkocht werden. Waar gaat het dan over? Nou, Ajax mag zijn play-off wedstrijden voor de Conference League, die Louis van Gaal ooit liefkozend de Jip en Janneke competitie heeft genoemd. Maar die mogen ze niet spelen omdat Harry Styles daar een reeks concerten van volgens mijn team achter elkaar geeft. Geeft een reeks concerten. Maar die kaartjes, afhankelijk, gingen die voor €500. Minimaal een staanplekje. Kun je hem net niet zien, heel ver. Zie je misschien net die tattoo op zijn borst als een kleine vieze vlek. Zo op zijn borst zie je staan. €500 en inmiddels kan je voor €25 tot €50 kan je gewoon rustig zo'n kaartje halen. Ik denk niet dat Harry Styles daar nou echt mee zou zitten, omdat hij toch zijn centjes wel krijgt. Maar goed, laten we hem in ieder geval wel een klein beetje hart onder de riem steken.

too much. Ja, mijn avond zit er alweer op. En dat is samen met Wolfman en Fat Baker. Volgende week weer. En wil je nou een keer dat jouw straat ook een keer voorbij komt hier bij Haarlem 105? Laat het even weten via de app 0600 505. Voor nu rest mij nog te zeggen: een fijne nacht, wees gezond en tot volgende week. 105.

0: uit.
1: Dit is 105. Het is middernacht.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraaks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren 1000 migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Begin deze maand werd een stagiair van Southampton betrapt toen die stond te filmen bij een training van tegenstander Middlesbrough. Dat is in de Engelse competitie verboden. Later bleek dat de club ook al bij eerdere tegenstanders had gespioneerd. Southampton is daarom gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs voor promotie. Het is nu Middlesbrough die het in de finale mag opnemen tegen Hull. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 105.
1: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
3: Dit is

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij buitenlandse mannen vanaf Bosnisch-Servische stellingen schoten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De club Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. De 105.

0: Dit is 105. Het is 2:00.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Trump eiste aanvankelijk 10 miljard dollar van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat Trump niets krijgt, maar dat er wel een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die in het verleden ten onrechte zouden zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen vorderingen meer zal instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man. Van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. In Iraks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna